0: zullen worden. Ondanks de goedkeuring staat die maatregel wel nog ter discussie binnen de regering. CD&V, Les Engagés en MR willen dat de centenindex heroverwogen wordt bij de begrotingsgesprekken die heel binnenkort van start gaan. In Genk is donderdagavond brand uitgebroken in een bedrijf dat interieurs inricht. De rook was tot kilometers ver te zien. Omwonenden kregen de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Het was een zware brand en de bedrijfshal met schrijnwerkerij is helemaal verwoest, zegt Karen de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
1: Bij ter plaatse komen bleek het inderdaad al om een uitslaande bedrijfsbrand te gaan van een schrijnwerkerij. Waarop wij dus onmiddellijk ook hebben moeten opschalen om meer tankwagens, autopompen, autoladders ter plaatse te krijgen. De bedrijfshal is helaas helemaal verloren gegaan. De brand was uitslaan bij aankomst en daarop hebben we heel erg ingezet om te vermijden dat het vuur zou overslaan naar een nabijgelegen bedrijf en ook op de toonzaal en het kantoorgebouw van de schrijnwerkerij. Dus dat hebben we wel kunnen redden.
0: Er wordt ook nog nageblust vannacht. Iran zegt dat het een Amerikaanse drone heeft neergehaald. Dat zou gebeurd zijn in de buurt van Bushehr. Die stad ligt aan de Perzische Golf en huisvest ook een kerncentrale. Iraanse media melden vannacht ook nog dat het leger waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilden varen. Het Amerikaanse leger liet dan weer snel na dat Iraanse bericht weten dat er helemaal geen Amerikaanse drones of vliegtuigen werden neergeschoten. Er wordt ook nog altijd onderhandeld over een akkoord tussen de VS en Iran. Daarover zei vice-president Vance vannacht nog dat het niet zeker is of Trump een voorlopig akkoord zal ondertekenen. In het Indiase Calcutta moet een meer dan 20 meter hoog beeld van voetballer Lionel Messi weer worden afgebroken. Het beeld werd in december van vorig jaar gebouwd ter ere van hem toen Messi een bezoek bracht aan de stad. Maar het staat bij nader inzien niet stabiel. Voorlopig wordt het met touwen vastgezet, maar het moet dus afgebroken worden. Met Lionel Messi zelf gaat het wel goed. Hij is opnieuw de grote ster van de Argentijnse WK-selectie. Die werd net bekendgemaakt. En Messi is erbij. Het wordt zijn zesde WK. De Argentijnse Union-speler Kevin McAllister zit niet in de selectie. Het blijft warm vannacht, minimaal rond 21 graden in de grote steden. En straks krijgen we ook opnieuw een zwoele, warme dag met maximaal tot 33 graden in het centrum van het land en 27 aan zee. In de late namiddag en 's avonds ook kans op intense buien met onweer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Een iPhone voor oma of 100 voor je team? Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
1: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: VRT Radio BNE Live.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

0: is 3 uur en heel goedenacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Kamer heeft iets over twee vannacht de pensioenwet goedgekeurd. Die wettekst bevat de pensioenhervorming van de federale regering. Uitleg daarover krijg je van Lonne van Erp.
1: Wel, om mensen te stimuleren om langer aan het werk te blijven, wordt er bijvoorbeeld een bonus-malus-systeem ingevoerd. Als je vervroegd met pensioen wil gaan, maar je hebt niet genoeg gewerkt, dan zal je pensioenbedrag daardoor lager komen te liggen. Maar als je langer werkt dan je wettelijke pensioenleeftijd en je voldoet aan de voorwaarden, dan krijg je net wat meer. Daarnaast worden de verschillende pensioenstelsels bijvoorbeeld ook meer gelijk getrokken, waardoor de verschillen tussen de pensioenen van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen kleiner worden. Er is al veel protest geweest tegen die pensioenhervorming, onder meer omdat die discriminerend zou zijn ten opzichte van vrouwen. Maar de regering heeft doorgezet, want de hervorming is absoluut nodig om de pensioenen betaalbaar te houden, zeggen ze.
0: En ook de programmawet, dat is de tekst die uitvoering geeft aan de begrotingsmaatregelen, werd goedgekeurd. Onder meer de veelbesproken centenindex maakt daar deel van uit. Die maatregel houdt in dat lonen boven de 4000 euro bruto 2 keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. Ondanks de goedkeuring staat die maatregel wel nog ter discussie binnen de regering. CD&V, Les Engagés en MR willen dat de centenindex heroverwogen wordt bij de begrotingsgesprekken die heel binnenkort van start gaan. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestund tegen de nummer 5 van de wereld gisteravond, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon, nummer 62 van de wereld, versloeg Shelton in 3 sets. 6-4, 7-5 en 6-4 werd het. Na de wedstrijd was Collignon bijzonder emotioneel, omdat hij de overwinning kon vieren met zijn familie in de tribune.
2: Roland Garros, c'est un rêve d'enfant et de pouvoir le partager avec mes proches, de les voir aussi nombreux dans les tribunes, c'était ouais, c'était une émotion que j'ai pas réussi à contrôler, mais je pense que c'est beau et je pense aussi que c'est tout le travail qu'on effectue au quotidien.
0: Collignon stoot zo door naar de 3e ronde. Daarin neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi, die met een 104e plaats op de wereldranglijst lager gerangschikt staat dan onze landgenoot. Maar dat wil dus duidelijk allemaal niets zeggen. Het blijft warm vannacht, temperaturen rond 20 graden. En straks krijgen we opnieuw een warme, zelfs zwoele dag met maximaal tot 33 graden in het centrum. En iets frisser aan zee, 27 graden daar. In de late namiddag en 's avonds ook kans op intense buien met onweer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo Scoopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immo Scoopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immo Scoopman.
6: VRT Radio BNE Live.

0: Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Kamer heeft rond 2 uur vannacht de pensioenwet goedgekeurd. Die wettekst bevat de pensioenhervorming van de federale regering. Uitleg daarover krijg je van Lonne van Erp.
1: Om mensen te stimuleren om langer aan het werk te blijven, wordt er bijvoorbeeld een bonus-malus-systeem ingevoerd. Als je vervroegd met pensioen wil gaan, maar je hebt niet genoeg gewerkt, dan zal je pensioenbedrag daardoor lager komen te liggen. Maar als je langer werkt dan je wettelijke pensioenleeftijd en je voldoet aan de voorwaarden, dan krijg je net wat meer. Daarnaast worden de verschillende pensioenstelsels bijvoorbeeld ook meer gelijk getrokken, waardoor de verschillen tussen de pensioenen van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen kleiner worden. Er is al veel protest geweest tegen die pensioenhervorming, onder meer omdat die discriminerend zou zijn ten opzichte van vrouwen. Maar de regering heeft doorgezet, want de hervorming is absoluut nodig om de pensioenen betaalbaar te houden, zeggen ze.
0: Ook de programmawet, dat is de tekst die uitvoering geeft aan de begrotingsmaatregelen, werd vannacht goedgekeurd. Onder meer de veelbesproken centenindex maakt daar deel van uit. Die maatregel houdt in dat lonen boven de 4000 euro bruto 2 keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. In Genk is een bedrijfshal van een schrijnwerkerij helemaal verwoest door een zware brand. Die ontstond donderdagavond en de rook was tot kilometers ver te zien. Omwonenden kregen ook de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Rond middernacht was de brand onder controle, maar er werd vannacht ook nog nageblust. De brandweer kon wel voorkomen dat de brand oversloeg naar andere gebouwen, zegt Karen de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
2: Bij ter plaatse komen bleek het inderdaad al om een uitslaande bedrijfsbrand te gaan van een schijnwerkerij, waarop wij dus onmiddellijk ook hebben moeten opschalen om meer tankwagens, autopompen, autoladders ter plaatse te krijgen. De bedrijfshal is helaas helemaal verloren gegaan. De brand was uitslaan bij aankomst en daarop hebben we heel erg ingezet om te vermijden dat het vuur zou overslaan naar een nabijgelegen bedrijf en ook op de toonzaal en het kantoorgebouw van de schijnwerkerij. Dus dat hebben we wel kunnen redden.
0: Een Russische drone heeft vannacht een gebouw in Roemenië geraakt. De drone kwam terecht op het dak van een flatgebouw in Galati, een stad dichtbij de grens met Oekraïne. In het gebouw dat geraakt werd, brak brand uit. Het nieuws is bevestigd door het ministerie van Defensie in Roemenië. In de buurt, maar dan aan de Oekraïnse kant van de grens, troffen Russische drones vannacht ook nog doelwitten in een Oekraïnse havenstad. De komende uren blijft het zacht, minimaal rond 18 graden. In de steden niet koeler dan 20 graden. En straks krijgen we dan een zwoele dag met maximaal tot 33 graden in het binnenland en 27 graden aan zee. In de late namiddag en 's avonds is er dan ook kans op intense buien met onweer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

lang. Het huis lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam, wat mis ik je geur. De dozen staan klaar, maar ik ben het nog niet. Alles kent hier zijn plaats, zelfs mijn verdriet. Waar ik ook ga, het is jou dat ik zie. Laat me niet los, blijf nog wat hier.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Een Russische drone heeft vannacht een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens in de stad Galați. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. De drone drong het luchtruim binnen en stortte neer op het dak van het gebouw, waarna er brand uitbrak. Twee mensen zijn lichtgewond. Roemenië is een NAVO-land. In april kwam er ook al eens een Russische drone neer in Galați. Iran zegt dat het een Amerikaanse drone heeft neergehaald. Dat zou gebeurd zijn in de buurt van Bushehr, een stad in de Perzische Golf, waar ook een kerncentrale ligt. Het Amerikaanse leger ontkent dat Iran iets heeft neergehaald. Iraanse media melden ook dat het leger waarschuwingsschoten heeft gelost, omdat schepen zonder toestemming door de straat van Hormuz wilden varen. Er wordt nog altijd onderhandeld over een akkoord tussen de VS en Iran. Volgens vicepresident Vance is het niet zeker dat Trump een voorlopig akkoord zal ondertekenen. Nadat de stemming de afgelopen maanden enkele keren werd uitgesteld, heeft de Kamer de programmawet vannacht goedgekeurd. Dat is de tekst die de begrotingsmaatregelen uitvoert, met daarin onder meer de veelbesproken centenindex. Die maatregel houdt in dat lonen boven de 4000 euro bruto twee keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. Regeringspartijen, CD&V, Les Engagés en NMR willen die maatregel wel meteen alweer aanpassen. En ook de pensioenhervorming is goedgekeurd. Er komt een bonus-malus-systeem. Wie niet genoeg gewerkt heeft en vroeger met pensioen wil, krijgt een lager bedrag. Wie langer werkt dan de wettelijke pensioenleeftijd, krijgt iets meer. En de verschillende pensioenstelsels worden meer gelijk getrokken. Vervoersmaatschappij De Lijn houdt 86 elektrische bussen voorlopig aan de kant, omdat er een technisch probleem is opgedoken met de aandrijving. Enkele bussen van leverancier Iveco zijn tijdens het rijden plots stilgevallen. De problemen zullen voelbaar zijn voor de reizigers. Sommige bussen kunnen wel meteen vervangen worden, maar sommige zullen moeten geschrapt worden. En op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestund tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon, nummer 62 van de wereld, versloeg Shelton in 3 sets, 6-4, 7-5 en 6-4. Hij plaatst zich zo voor de derde ronde. Het is voor hem een kinderdroom die uitkomt, zegt hij.
1: Ça me rappelle les moments où j'étais petit, où je regardais Roland Garros à la télé. Et de pouvoir gagner un match sur le sud de l'Angleterre, déjà, c'est quelque chose d'incroyable. Et de le partager aussi avec mes proches et de battre un mec aussi fort, bah, je suis vraiment très fier de moi.
0: Het wordt een zwoele dag met maxima tot 33 graden in het centrum, 27 graden aan zee. In de late namiddag en 's avonds is er kans op intense buien met onweer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olá.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olá.
0: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.

0: ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos gijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer je, beminde gelovige.

0: En toen dacht ik, beminde gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog...

0: 6 uur een goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de Kamer zijn vannacht de pensioenhervorming en de centenindex definitief goedgekeurd. Die centenindex houdt in dat lonen boven de 4000 euro bruto 2 keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. De regeringspartijen CD&V, Les Engagés en MR willen die maatregel wel meteen alweer aanpassen. En ook de pensioenhervorming is dus goedgekeurd. Er komt een bonus-malus systeem. Wie niet genoeg werk gewerkt heeft en vroeger op pensioen wil, krijgt een lager bedrag. Wie langer werkt dan de wettelijke pensioenleeftijd, krijgt iets meer. En de verschillende pensioenstelsels worden ook meer gelijk getrokken. Maar volgens de radicaal-linkse oppositiepartij PvdA zijn er juridische problemen met die pensioenhervorming. Die partij vecht de wet aan bij het Grondwettelijk Hof omdat ze discriminerend zou zijn voor bijvoorbeeld vrouwen en mensen met een zwaar beroep. En ze schendt ook het vertrouwensbeginsel, vindt PvdA-kamerlid Kim de Witte.
1: Mensen hebben keuzes gemaakt in het verleden op basis van duidelijke wetgeving. Als ik bijvoorbeeld een tijdje 2 dagen per week werk, wat is het gevolg voor mijn pensioen? Dan is er gezegd, geen probleem, uw pensioen loopt nog altijd, dat telt mee, bla bla bla. En nu ineens wordt er gezegd, met retroactief effect, ja maar keuzes die je gemaakt hebt tot 45 jaar geleden, die gaan we nu toch anders kwalificeren. Ja, dat kan niet.
0: Ook de vakbonden kondigen aan dat ze de pensioenhervorming gaan aanvechten bij het Grondwettelijk Hof. Als de Vlamingen zelf zouden mogen kiezen waarop er bespaard moet worden, dan willen ze dat doen op de overheid zelf. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB voor VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Maar er zijn nog meer posten waarop Vlamingen zouden willen besparen, zegt mede-onderzoeker Stefan Walgraven.
2: Een tweede post waar Vlamingen op zouden willen besparen is alles wat met werkloosheid te maken heeft. Ook daar 51% van de Vlamingen zegt van daar kunnen we geld halen. En dan ook bij recreatie, cultuur en religie. Waar mensen niet op willen besparen is pensioenen, gezondheidszorg, onderwijs. Daar zie je dat er veel minder besparingsbereidheid is.
0: Een Russische drone heeft vannacht een flatgebouw in Roemenië geraakt. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne in de stad Galati. De drone stortte neer op het dak van het gebouw waarna brand uitbrak. 70 bewoners zijn geëvacueerd, 2 mensen zijn licht gewond geraakt. Roemenië is lid van de NAVO. In april kwamen er ook al eens Russische drones neer in Galati. Sport Rafael Collignon heeft een stunt uitgehaald op het tennistoernooi van Roland Garros. Onze landgenoot, nummer 62 van de wereld, versloeg de nummer 5, de Amerikaan Ben Shelton, in 3 sets. Mijn gsm staat niet stil, zegt Collignon.
3: Ik denk dat ik het realise, maar après peut-être que toutes les répercussions que ça va avoir. Voilà, là j'ai mon téléphone, il en surchauffe. Je pense que ouais, ça va faire beaucoup de bruit en Belgique. Mais au final, oui, je me rends bien compte que je l'ai fait et c'est extraordinaire.
0: In de derde ronde neemt Collignon het op tegen de Italiaan Arnaldi, die op de wereldranglijst veel lager gerangschikt staat. Het weer, afwisselend zon en wolken en zeer warm hier en daar tot 33 graden. In de late namiddag vergroot de kans op lokale buien, mogelijk ook met onweer en hagel. Ook morgen nog wisselvallig, maar warm. Vanaf zondag wordt het koeler tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Gert.
5: Radio Bene.
4: Goedemorgen, het is dag van de buren en wie weet staan die ook op met Radio Bene. Mijn missie, jullie zo wakker mogelijk krijgen met goede platen. Daar gaan we.
6: Radio Bene, klaar wakker.
5: Herbert Verhaar.

De 3 degrees, daar gaan we meteen nog een 3 bij zetten. Want het kwik kan tot 33 graden fietsen vandaag, dat is vele. Rond 7:15 vertelt David hoe de laatste dagen van de weerkundige lente eruit zullen zien.

Van een splinter wil je zo snel mogelijk verlost zijn als die in je hand zit of zo. De groep Splinter komt al 30 jaar voorbij in onze speellijsten met Ik laat je nooit meer gaan. Met dat liedje werden ze tweede in de Gouden Zeemeermin, de zangwedstrijd waarin in 96 de kandidaat voor het Songfestival werd gekozen.

De Mama's en de Papa's uit 1965. Bij Francis Bellens in Hulshout geven de brulkikkers al van Jetje, schrijft hij in een berichtje. Hij geniet buiten van zijn eerste koffie en de Radio Bene. Heerlijk!

Zeer meezingbaar. Ook met die backings. Zo hebben we het graag, hè, op Radio Bene. Lou Reed had met zijn Walk on the Wild Side een doucheplaat kunnen zijn. Is er volgende week iemand jarig uit jouw kenniskring? Of is er een andere reden om iemand eens te verrassen met een plaat? Vraag maar aan via het Radio Bene kanaal op 14 Max.

Bobby Sox wonnen in 85 het Songfestival. Een paar jaar daarvoor kenden die twee dames elkaar niet. En waar is dat verhaal begonnen van Hanne Krook en Elisabeth Andreassen? In België.

Ivan Elliman. Daarnet waren we al in 96 voor Splinter. En dat was een heel belangrijk jaar voor Guus Meeuws. Want hij had net een monsterhit gescoord met Het is een nacht. Moet verre van evident geweest zijn om daar een opvolger voor te vinden. Maar hij deed het met Per Spoor. Wat later volgde dan het debuutalbum van Guus Meeuws en Vagant, Verbazing.

Ook op de trein zijn er meer en meer pendelaars die Radio BNE in hun oortjes hebben. Hoor jij daarbij? Laat het eens weten, met of zonder foto. Berichten zijn zeer welkom via het Radio BNE-kanaal. Vind je op VRT Max.

De New Beat. En daar plakte een uitnodiging aan vast om morgenochtend de prehistorie met Guy de Pré mee te pikken. Hij is er elke zaterdagochtend bij ons op Radio BNE van 10 tot 12.

Christophe, en misschien hebben we met z'n allen al wat meer gezonderd door dat warme weer. Want wat zit er tussen die zeven hoofdzonden? Overdaad in drinken, lusteloosheid, zeer menselijk allemaal als die hitte toeslaat. Marleen de Neve had een slechte nacht door de warmte, schrijft ze. En daarom luistert ze veel vroeger dan gewoonlijk naar Radio BNE. Goedemorgen.

Over 6:30 werd het met de Pointer Sisters. En we blijven een fijn vrouwelijk gezelschap. De drie dames van Love zingen zo meteen kortgerokt over een rokkenjager. Op de binnenring rond Brussel is ter hoogte van het Leonardkruispunt één rijstrook dicht door een ongeval. In Brussel staat een defect voertuig in de Rogiertunnel richting Koekelberg op de rechte rijstrook. En op de E34 richting Knokke is er hinder door een defecte vrachtwagen bij Maldegem.

Love, hun grootste hits dateren van de jaren 70. En daar zitten best wel wat evergreens tussen. Waaronder Casanova brengt ons naadloos naar de Weerman.

0: Diana Ross en Lionel Richie, twee artiesten van dat kaliber samenvoegen. Oh, je krijgt vuurwerk, hè. Zo mooi. Dat vond jij ook, hoop ik, David. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ik vond het zeker mooi.
0: Ah, mooie slow. Zeg, hierboven, boven Kortrijk, je gelooft het nooit, een dreigende wolk.
1: Ja, ja.
0: Ah, nu al?
1: Ja, zon en wolken en ook een aantal regen- of onweersbuien. Maar ik zie nu nog, ik zie op de radar niets. Dus het is middelhoge bewolking voorlopig die er is. Met zon natuurlijk. Ja, wat opvalt vanochtend. Ik heb het ganse nacht aan de lijf ondervonden. De temperatuur en vooral temperatuurverschil tussen west en oost. In Limburg, Diepenbeek, nu 14 graden. De kust 21, 22. Dus ik heb niet veel geslapen vandaag. Allee, het ging nog wel eens, maar ja, dat komt niet zo vaak voor. Dus ja, ik zei het al, de kust, het zuidwesten van Vlaanderen, zit bij die warme luchtbel die het Verenigd Koninkrijk en het westen van Frankrijk ook omvat. Dus ja, daar de hoogste minimumtemperatuur komt niet zo vaak voor. Nu, vandaag wordt het wel het warmste in het binnenland. 32, 33 graden, niet aan zee. Maar daar gaat men toch ook naar een 6, 27 graden. Op sommige plaatsen. Op het strand zelf is dat al een beetje frisser. Zal dat 25 zijn. Een mix van zon en wolken. Dus niet meer onbewolkt. Dat hebben we vandaag niet meer. En dan in de loop van de namiddag of vroege avond gaat de wind eigenlijk van het zuid-zuidwesten draaien naar het noord-noordwesten. Dus dat is nu op zich niet zo erg. Dat is ook op zich niet zo erg. Alleen is dat een lijn waar dat nogal abrupt gebeurt. En dat komt vanaf de kust binnen. En dat botst eigenlijk, dus dat zorgt voor een beetje aanvoer van vocht vanuit de Noordzee. En om onweders te hebben, moet je al vocht hebben. Ja, als er geen wolken zijn of onvoldoende wolken, gaat het ook niet lukken. Mm-hmm. Stijgbewegingen. Die wolken moeten kunnen groeien verticaal omhoog. En wanneer heb je die stijbeweging? Wanneer dat er, want de wind is zwak, veranderlijk. Hier en daar zijn er zo windrichtingen die zelfs uit tegengestelde richting komen. En dan botst die lucht zo op elkaar. Ja, in de grond kan het niet zakken. Kan maar stijgen. Ja, en als er dan voldoende vocht is, dan is een duw naar omhoog genoeg om dat dan veel hoger te laten stijgen en dan een explosief onweer te hebben. Met hagel, en dat kunnen dan redelijke hagelstenen zijn, met veel neerslag op korte tijd, want er is weinig wind, dus die bui blijft dan hangen. En de weercomputers hebben het daar moeilijk mee. Ze berekenen allemaal iets anders. De ene zegt, er is te weinig vocht, dus er gaat niks gebeuren. De ander zegt, pas op, daar, 30, 40 millimeter in een uur. Dat zijn berekeningen, maar die zeggen dat het daarom zo kan. Maar het kan wel. Dus zeer plaatselijke fenomenen zullen vandaag bepalen of je al dan niet in een fix onweer zit. Het zou zeer lokaal blijven, maar goed, als je het nu eenmaal aan de hand hebt, is het niet zo fijn. Mm-hmm. Dus dat kan. En dan in de loop van de avond en nacht zijn er dan nog een paar van die lokale of zeer lokale onweders, terwijl op andere plaatsen daar helemaal niks van merkt. De temperatuur zakt naar een graad of 17, 18 of 16. En morgen is het minder warm dan vandaag, maar nog altijd zonnige perioden, nog altijd heel vaak droog weer. Is er kans op een regen- of onweersbui? Ja. Vooral 's avonds, de nacht van zaterdag op zondag, eventueel ook. Met temperaturen morgen die aan zee 21 graden zitten, halen. En dan elders zitten we rond een 28, 29, misschien nog zeer lokaal een 30. Zondag dan zakt het naar 4, 25. Zon en wolken wisselen af. Heel vaak droog weer op een bui na. Dus als we een beetje geluk hebben, dan zijn eigenlijk de meeste regen- of onweersbuien, als die er al zijn, vooral 's nachts, zaterdagnacht, op zondag. Zondag overdag meestal droog, maandag ook. En dan maandagavond en dinsdag opnieuw regen- of onweersbuien. Dan is de temperatuur al gezakt. Dan spreken we over een 22, misschien nog 23 graden maandag. En dan verder in de week 20, 21 en zelfs eens 18. Ja, dat is een heuse verandering. Meer wind uit het zuidwesten. Windstoten 50 aan zee, 60 of 65 kilometer per uur. En regelmatig regen of buien. En dat gaat zo verder. Het eerste weekend van juni, 6, 7 juni. En ook een stukje van de tweede week met nog altijd temperaturen die dan rond 19, 20 of 21 graden liggen. Het zou dan wel mogelijk wat droger worden. Misschien niet volledig droog. Dus ja, dat zal een regimewissel zijn van tropische temperaturen naar temperatuur die eigenlijk zelfs een beetje lager liggen dan het normale peil. Dus bye-bye zomer voorlopig. Maar natuurlijk wil ik zeggen dat er niks kan terugkeren. Maar voor 10 of 11 juni zie ik dat niet meteen gebeuren.
0: Bye-bye David voorlopig. Rond 7:15 ben je terug.
1: Ja, tot dan.

0: tamboerijn. Na het nieuws krijg je een prachtige ballade van Volumia met meer dan 2 akkoorden.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht, hè.
6: Rustig,
5: Rustig. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar het bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je...

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. De pensioenhervorming en de centenindex zijn definitief goedgekeurd in de Kamer. Door een Russische drone zijn gewonden gevallen in NAVO-lidstaat Roemenië. En Rafael Collignon verrast op het tennistoernooi van Roland Garros. De Kamer heeft vannacht de programmawet goedgekeurd. Dat is de tekst die de begrotingsmaatregelen uitvoert, met daarin onder meer de veelbesproken centenindex. Die maatregel houdt in dat lonen boven de 4000 euro bruto twee keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. De stemming daarover werd de afgelopen maanden verschillende keren uitgesteld, maar nu zal de centenindex in enkele sectoren maandag al ingaan. Dat is een complexe en ook dure operatie voor de sociaal secretariaten die de lonen berekenen en uitbetalen. Geert Vermeer van SD Works.
1: Er zijn heel veel loonindexeringen naar gelang de sector, naar gelang het bedrijf. Dat op zich is al een complexe operatie. De centenindex voegt zich daaraan toe. We krijgen een dubbele complexiteit. Dat betekent concreet dat we hier al maanden mee bezig zijn in voorbereiding en dat we ook weten dat we de komende maanden hier extra aandacht zullen moeten aan besteden. Nu, aandacht betekent heel concreet ook dat we er tijd en ook extra budget zullen moeten aanbesteden. Dat is duidelijk.
0: De ondernemersorganisatie Uniso reageert zeer ontgoocheld. De werkgevers hadden samen met de vakbonden een alternatief uitgewerkt voor de centenindex, maar dat heeft het dus niet gehaald. Uniso vraagt zich af welke rol de sociale partners nog kunnen spelen. En ook de pensioenhervorming is dus goedgekeurd. Er komt een bonus-malus-systeem. Wie niet genoeg gewerkt heeft en vroeger op pensioen wil, krijgt een lager pensioen. Wie langer werkt dan de wettelijke pensioenleeftijd, krijgt iets meer. En de verschillende pensioenstelsels worden ook meer gelijk getrokken. Maar de vakbonden en oppositiepartij PvdA zijn het daar niet mee eens en zijn van plan om naar het grondwettelijk hof te stappen. Volgens PvdA is de pensioenwet discriminerend, zegt Kamerlid Kim de Witte.
2: Discriminatie op basis van geslacht. Drie keer zoveel vrouwen die een malus gaan krijgen dan mannen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Discriminatie op basis van sociale klasse. Mensen met een zwaar beroep die vaak minder lang leven, die gaan eigenlijk hard getroffen worden door deze hervorming. Discriminatie op basis van deeltijdse arbeid. Bijvoorbeeld ook veel mensen die tijdelijk deeltijds werken, die krijgen al een lager pensioen. Wel nu, die malus gaat vooral die mensen extra straffen. Die worden dan dubbel gestraft.
0: Als Vlamingen zelf zouden mogen kiezen waarop er bespaard moet worden, dan willen ze dat vooral doen op de overheidsadministratie. Blijkt uit resultaten van de stemming en jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB voor VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Lonne van Erp, welke besparingsposten komen er allemaal naar boven in die bevraging?
3: Wel, de overheid zelf is dus veruit de meest populaire. 77% van de Vlamingen vindt dat daar minder geld naartoe zou moeten gaan. En ook alles wat met werkloosheid te maken heeft is een redelijk populaire besparingspost. Van de Vlaamse bevraagden vindt 51% dat daarop bespaard mag worden. En evenveel Vlamingen vinden trouwens ook dat er minder geld mag gaan naar recreatie, cultuur en religie. Maar het is ook duidelijk waar de Vlamingen niet op willen besparen, namelijk op onderwijs, gezondheidszorg en pensioenen. Het is misschien inspiratie voor de federale regering die heel binnenkort begint aan de discussies over de begroting. En dat belooft weer een moeilijke oefening te worden, want de regering moet op zoek naar zo'n 7 miljard euro.
0: Dankjewel, Lonne. Bij Bpost is een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst goedgekeurd voor dit en volgend jaar. Er zullen geen naakte ontslagen vallen en de werknemers krijgen hogere maaltijdchecks en een bonus. Eind maart veroorzaakte het transformatieplan een groot sociaal conflict bij Bpost. Bpost wil de overgang maken van een postbedrijf naar een pakjesbedrijf en de postbodes zouden daardoor later aan hun rondes beginnen. Daar was veel onvrede over. Maar het zal toch gebeuren, zegt woordvoerder Mathieu Goedvrouw.
4: De nieuwe uren van de postbodes zouden daarbij aangepast worden met maximaal 1:45. Dus een postbode die vandaag om 7:00 begint, die zal vanaf september maximaal om 8:45 aan zijn ronde beginnen.
0: Vervoersmaatschappij De Lijn houdt 86 elektrische bussen voorlopig aan de kant omdat er een technisch probleem is met de aandrijving. Enkele bussen van leverancier Iveco zijn tijdens het rijden plots stilgevallen. Woordvoerder Annelies Meinaerts.
5: Er zijn een paar bussen die tijdens het rijden zijn stilgevallen. We hebben er ook een test op gedaan en daarop hebben we dan beslist om die tijdelijk uit dienst te zetten en aan onze leverancier te vragen om heel dringend dit op te lossen. Daarnaast zijn we op dit moment met man en macht eraan aan het werken om alternatieve oplossingen te zoeken, zodat we het tijdelijk wegvallen van deze bussen zoveel mogelijk kunnen opvangen.
0: Sommige ritten zullen geschrapt moeten worden. Een Russische drone heeft vannacht een flatgebouw geraakt in Roemenië, vlakbij de Oekraïnse grens, in de stad Galati. En Katrien van der Schot, daar zijn ook gewonden gevallen. Wat weet je er al over?
3: Ja, er zijn al beelden verspreid van het beschadigde flatgebouw in Galati. Dat is een stad aan de Donau, vlakbij Moldavië en Oekraïne. De drone drong het luchtruim binnen en stortte neer op het dak van het gebouw, gevolgd door een ontploffing en brand. Twee mensen raakten lichtgewond en 70 bewoners zijn geëvacueerd.
0: Ja, dit is een ernstige escalatie.
3: Ja, het Roemeense ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een zware en onverantwoorde escalatie, want Roemenië is lid van de Europese Unie en de NAVO. Het heeft de bondgenoten en NAVO-secretaris-generaal Rutte al op de hoogte gebracht en ook meer middelen gevraagd om zich te beschermen tegen drones. In april kwamen er ook al eens drones neer in Galati, maar nu zijn er dus ook gewonden. De stad ligt niet ver van de Zwarte Zee en daar is, volgens Oekraïne, een vrachtschip geraakt door een Russische drone. Oekraïne heeft zelf ook zo'n 200 drones afgevuurd op Russische olieinstallaties. Dus ja, het was opnieuw een nacht met veel vijandelijkheden.
0: Inderdaad, dankjewel Katrien. Kroonprinses Elisabeth heeft haar masterdiploma Public Policy of Openbaar Beleid ontvangen aan de Harvard Universiteit in Boston in de Verenigde Staten. Op de proclamatie waren ook haar ouders koning Philip en koningin Mathilde aanwezig.
6: For the degree Master in Public Policy, Elisabeth de Saxe-Coburg.
0: Elisabeth bedankte de aanwezige pers en koning Philip toonde zijn fierheid.
7: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald. Ja, dankjewel dat u erbij was.
8: We zijn heel trots op Elisabeth en ze heeft dat prachtig gedaan. Het zal haar enorm helpen. Over VT heb ik Elisabeth.
9: En nog een paar uren feesten.
10: Voilà.
0: Sport op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon een stunt uitgehaald tegen de nummer 5 van de wereld, Amerikaan Ben Shelton. Collignon zelf is nummer 62. Hij versloeg Shelton in 3 sets en mag naar de derde ronde. Vanuit Parijs, Gilles Meulemans.
11: Een absolute stunt van Rafael Collignon in een Belgische sfeer op Cours Suzanne Lenglen. Tegen Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld uit Amerika, speelde hij nagenoeg de perfecte wedstrijd. Shelton probeerde met loeiharde slagen Collignon te kraken, maar de Belg gaf geen krimp en pakte zelf uit met geweldige passeershots wanneer Shelton naar het net kwam. Na 2 uur maakte onze landgenoot het af in 3 sets. Voor Collignon, die na de match erg emotioneel was, is het zijn 5e zege tegen een top 20 speler.
0: In de derde ronde neemt Collignon het op tegen de Italiaan Arnaldi, nummer 104 van de wereld. Het weer, afwisselend zon en wolken en zeer warm, hier en daar tot 33 graden. In de late namiddag vergroot de kans op lokale buien, mogelijk ook met onweer en hagel. Ook morgen nog wisselvallig, maar warm. Vanaf zondag wordt het koeler tot 25 graden. We begonnen met de centenindex en de pensioenhervorming van de regering De Wever. Die zijn allebei goedgekeurd in de Kamer vannacht. De centenindex zal in sommige sectoren maandag al ingaan. Meer op 14nieuws.be.
12: Het is ruim 7:08. Op de binnenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Groot-Bijgaarde en het Leonard-kruispunt. Er zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval voor wie de E411 naar Namen op wil. En in Brussel staat een defect voertuig in de Rogiertunnel richting Koekelberg op de rechte rijstrook.
13: Radio BNE.
14: Radio BNE, klaar wakker.
13: Herbert Verhagen.
15: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
12: Fijn dat je luistert.
15: VRT.

wat ik wil. Na afscheid misschien wel het mooiste wat hij ooit op papier heeft gezet, hè? Xander de Buissonnier. Hou me vast, bracht hij destijds met zijn groep Volumia. En nu mag het volume hoger, want er komt een instrumentaal liedje aan dat je gelukshormoon kan stimuleren. Daar gaan we.

Heerlijk toch? Red River Rock van Johnny and the Hurricanes. Vraag gerust eens een instrumentale doucheplaat aan. Dat kan hier ook. Zolang we maar kunnen meefluiten en het ons helpt om met plezier de dag te plukken. Aanvragen zijn welkom op het Radio Benen kanaal van VRT Max.

0: De familie Asmund, of toch twee Belgen, Donnie en Mary. Het is dorstig weer. Hydrateren is zo belangrijk. En zo meteen gaan we eens kijken wat er in de koelkast van Lisa Delbo zit.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Wienerberger.
2: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
3: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
4: Wienerberger.
3: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: Radio Beningen.

Lisa Delbo aan de fles op haar album Best of the 40s. De vereniging die vanmiddag de platen kiest, past wel bij de dag van de buren. Raak Oostakker organiseert van alles met één doel: mensen samenbrengen. En dat gaat van interessante bedrijfsbezoeken tot worsten draaien op artisanale wijze. Welke muziek daarbij hoort, kom je tussen 12 en 1 te weten in Radio BNE. U vraagt, wij draaien.

0: Madonna, we komen al in de buurt van 7:30, zie ik. Het weerbericht is zeer interessant vandaag. Als je het om 7:15 hebt gemist, geen probleem. Om 7:15 is onze David er nog eens. Met een update van onder meer de onweerskansen. Maar eerlijk gezegd, het volledige weekend ziet er verre van slecht uit.
1: Radio BNN. Radio BNN. Klaar wakker.

Een zwerm Vlaamse artiesten met een hart. Samen gaven ze een teken van leven voor het goede doel in 1994. Het is 7:55. Op de E17 richting Gent is in Lokeren de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Groot-Bijngaarde en het Leonhard-kruispunt. Dat komt door een eerder ongeval. En voor wie de E411 naar Namen op wil, sta je dus stil. In Brussel staat een defect voertuig in de Rogiertunnel richting Koekelberg op de rechterrijstrook.

0: The Cats. Mijn jongste dochter Anne studeert in een jeugdcentrum. En daar krijgen ze dagelijks het bezoek van een kat. Die kiest dan een bureau uit om lekker languit tussen de studenten te slapen. Hopelijk is dat hun geluksbrenger. Zometeen Eurythmics.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
3: Sorry, maar het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp-droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
6: Vrouw Wies.
7: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.

Op Instagram post Annie Lennox af en toe boodschappen waarin ze zich afvraagt wat er met de wereld aan het gebeuren is. Best pittig. Maar kijk, ik ben bij de optimisten. En gisteren verscheen de nieuwe single van Meteor, Nooduitgang. En dat is misschien wel de weg naar de zomerhit. Dit is nog eens een duet met Fleming.

0: David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Veel huizen staan wagenwijd open. Bedoel dan voordeur, achterdeur. Het moet een beetje tochten natuurlijk. Het is veel te warm gewoon, voor mij.
1: Ja, ja, niet alleen voor jou. Voor veel mensen, denk ik.
0: Ah, voor de maand mei, sorry.
1: Voor de maand mei. Ah, ja, dat is... dat is zeker waar. Komt daar verandering in? Ja, maar niet meteen. Vandaag hebben we een tropische dag met temperaturen tot 32, 33 graden. Landinwaarts. In het uiterste westen zal dat eerder 30, 31 zijn. Aan de kust gaan we richting 5, 26 graden. Met een wind die draait van het zuid-zuidwesten naar het noord-noordwesten. En ja, het is een beetje op die scheidingslijn. Dat gaat vrij abrupt. Dat is zoiets dat vanaf de kust komt, vanaf de zee. Dus je hebt dan enerzijds iets koelere, vochtiger lucht die landinwaarts trekt. Met weinig wind, hè. Het is niet zo dat er veel wind is. En dat botst dan eigenlijk op ja, warme lucht. Brengt ook wat vocht mee vanaf de Noordzee. En dat betekent dat er dan in de loop van de namiddag, als die twee luchtsoorten tegen elkaar botsen, dat kan niet alleen op dat frontje zijn, zoals we dat noemen, of dat convergentielijntje. Convergentie wil zeggen dat de wind uit, of een component heeft uit tegenstelde richting. Dus die luchtsoorten botsen tegen elkaar. Ja, in de grond kunnen ze niet zinken, de lucht, dus het gaat omhoog. Er is dan voldoende vocht, dus die wolken beginnen zich te vormen. En dat stijgt en dat stijgt. En dat is dan dik genoeg en hoog genoeg om dan zeer plaatselijk tot een fix onweer te komen. Want er zit veel energie in de lucht. Dat wil zeggen hoge temperaturen aan de grond, lagere temperaturen in de hoogte. Dus dat stijgproces gaat vrij vlot. Maar het blijft wel zeer plaatselijk, dus we gaan dat niet overal hebben. Mm-hmm. Maar het is mogelijk dat we op een bepaalde plaats, zodat er ook niet veel wind is, ja, veel neerslag hebben op korte tijd. Dat er dan ook grote hagel of grotere hagelstenen van centimeter grote orde, dat kan een paar centimeter zijn, dat gebeurt. Op andere plaatsen gebeurt er dan helemaal niks. Hè? Dus zeer, zeer lokaal. Maar het kan wel heftig zijn. En hoe meer we naar het centrum, het oosten en het noorden gaan van Vlaanderen of van het land, hoe groter die kans, hoe meer we naar de kust trekken, hoe kleiner die kans, zonder dat we regio al bijvoorbeeld helemaal uitsluiten. En dan, ja, dus later een namiddag of tweede deel van de namiddag, vroege avond, hoe vroeger dat gebeurt, hoe hoger de temperatuur dus is, hoe gevaarlijker het kan zijn. Als dat pas in de latere avond en de nacht gebeurt, wat ook nog wel kan, ja, dan is die dreiging van iets grotere hagelstenen veel minder. Kan er nog wel hagel zijn, kunnen er nog wel stevige buien zijn, maar dat gevaar vermindert wat. Maar ik zeg het nogmaals, het is zeer plaatselijk. Hè. Dat is ook de reden waarom dat we zitten te twijfelen nu om al dan niet een waarschuwing voor onweer te geven, omdat de criteria van het moet op voldoende plaatsen zijn, moet voldoende zekerheid zijn, ja, dat wachten we nog een beetje af. Het zou kunnen dat daar nog een waarschuwing komt, maar sowieso, hè, dus toch wel een beetje uitkijken. Naar morgen toe valt het eigenlijk mee overdag. Er is nog kans op een plaatselijke regen- of onweersbui. Het lijkt zich opnieuw wat meer te concentreren 's avonds en de nacht van zaterdag op zondag. Kan dat opnieuw vrij pittig zijn, maar de temperaturen zijn dan wel wat gezakt. We zitten morgen rond 28, 29 of misschien op plaatselijk 30 graden. Oh ja. Aan zee rond 1, 22. Dus het gaat al een beetje minder heet zijn. Zondag nog meer naar beneden, 4, 25 graden aan zee, graad of 20. Maar ook zondag op zich, heel vaak droog weer. Is er kans op een bui van donderslag? Ja, zeer lokaal, maar meestal toch wel overdag droog. En dan maandag een beetje hetzelfde weer. Het is intertussen nog afgekoeld, 22 tot 24 graden aan zee, 19. Zon en wolken wisselen af en dan krijgen we maandagavond, de nacht van maandag op dinsdag en dinsdag overdag ook nog wel een aantal regen- of onweersbuien. Dan dinsdag nog een graad of 20. En dan zijn er een aantal dagen, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag volgende week, waar we rond 18, 19 graden zitten, in de Kempen nog 20. Intussen vanaf dinsdag is de wind ook opgekomen. Windkracht 4 tot aan zee zeker een 5. Met rukwinden tot 50 à 60 of 65 kilometer per uur. En regelmatig buien. Daar zit mogelijk ook nog een donderslag in, plaatselijk. En dat gaat zo verder naar het weekend van 6, 7 juni. Ook de week van 8 juni. toch die eerste helft lijkt toch nog licht wisselvallig, met nu en dan een aantal buien, zon en wolken en temperaturen van een graad of 20. Mogelijk dat het dan later in die week, maar nu ben ik heel ver vooruit aan het kijken, dat het dan weer wat warmer zou worden, dat zien we nog wel. Maar dus na de dertigers van vandaag en nog een warme zaterdag, koelt het dan af voor een langere tijd en wordt het weer wisselvalliger.
0: Maar eerst dus een zomers weekend. Ik zal het zo samenvatten, met kans op onweer, misschien wel fel onweer, dat zien we wel, hè?
1: Ja, inderdaad, zo is het. Ja.
0: Allee, geniet ervan, hè?
1: Jij ook, tot maandag.

0: Oh.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Krevel.
3: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel, leef beter.
4: Wienerberger.
5: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
6: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
7: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
8: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
8: En dan met een promo die kan tellen.
9: Tegen de honger die komt.
8: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Gert van Boksel. De pensioenhervorming en de centenindex zijn definitief goedgekeurd. Door een Russische drone zijn gewonden gevallen in NAVO-lidstaat Roemenië. En Rafael Collignon verrast op het tennistoernooi van Roland Garros. De Kamer heeft vannacht de programmawet goedgekeurd, de tekst die de begrotingsmaatregelen uitvoert, met onder meer de veelbesproken centenindex. Die maatregel houdt in dat lonen boven de 4000 euro bruto 2 keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. De stemming daarover werd de afgelopen maanden nog verschillende keren uitgesteld. Thijs Nijrink verzamelde enkele reacties.
1: In de sectoren waar de lonen maandelijks geïndexeerd worden, kan de centenindex maandag al ingaan. Volgens Tom Dirks van HR-dienstenbedrijf Acerta zullen sommige sectoren dat al snel voelen.
2: Bijvoorbeeld de kappers en de schoonheidssalons, maar evengoed de arbeiders van de cementfabrieken, arbeiders van de petroleum, de werknemers van gas en elektriciteit en ook de groothandelaars, verdelers en geneesmiddelen.
1: Die snelle invoering betekent extra werk en is ook heel complex voor de sociaal secretariaten die de lonen berekenen en uitbetalen, zegt Geert Vermeijer van SD Works.
3: Dat betekent concreet dat we hier al maanden mee bezig zijn in voorbereiding en dat we ook weten dat we de komende maanden hier extra aandacht zullen moeten aan besteden en ook extra budget.
1: Ook zelfstandige organisatie Unizo is tegen en had samen met andere sociale partners alternatieven voorgesteld. Dat de index nu toch is goedgekeurd, vindt topman Bart Buyssen ontgoochelend.
4: Het is dus zeer betreurenswaardig dat men die expertise en die terreinkennis van de sociale partners hier eigenlijk negeert. De maatregelen laten zoals zij nu is, zelfs al is die gestemd, dat is natuurlijk nog altijd geen optie.
0: En ook de pensioenhervorming is goedgekeurd. Wie niet genoeg gewerkt heeft en vroeger op pensioen wil, krijgt een lager bedrag. Wie langer werkt dan de wettelijke pensioenleeftijd, krijgt iets meer. En de verschillende pensioenstelsels worden ook meer gelijk getrokken. De vakbonden en oppositiepartij PvdA zijn van plan om naar het grondwettelijke hof te stappen tegen de wet. Volgens PvdA-Kamerlid Kim de Witte is de pensioenwet namelijk discriminerend.
5: De wet discrimineert eigenlijk op verschillende gronden. De eerste discriminatie is op basis van geslacht. Er zijn 3 keer zoveel vrouwen als mannen die een malus gaan krijgen. Dus bijna 4 op 10 vrouwen gaan een malus krijgen, waar dat veel minder is bij mannen. En dus ja, dat is duidelijk een discriminatie op basis van geslacht en dat mag niet.
0: Als Vlamingen zelf zouden mogen kiezen waarop er bespaard moet worden, dan willen ze dat vooral doen op de overheid. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Lonne van Erp, welke besparingsposten komen er allemaal naar boven in die bevraging?
6: Wel, de overheid zelf is dus veruit de meest populaire. 77% van de Vlamingen vindt dat daar minder geld naartoe zou moeten gaan. En ook alles wat met werkloosheid te maken heeft, is een redelijk populaire besparingspost. Van de Vlaamse bevraagden vindt 51% dat daarop bespaard mag worden. En evenveel Vlamingen vinden trouwens ook dat er minder geld mag gaan naar recreatie, cultuur en religie. Maar het is ook duidelijk waar de Vlamingen niet op willen besparen, namelijk op onderwijs, gezondheidszorg en pensioenen. Het is misschien inspiratie voor de federale regering die heel binnenkort begint aan de discussies over de begroting. En dat belooft weer een moeilijke oefening te worden, want de regering moet op zoek naar zo'n 7 miljard euro.
0: Dank je, Lonne. Bij Bipost is een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst goedgekeurd voor dit en volgend jaar. Er zullen geen naakte ontslagen vallen en werknemers krijgen hogere maaltijdchecks en een bonus. Eind maart veroorzaakte het transformatieplan van Bipost een groot sociaal conflict. Het bedrijf wil de overgang maken naar een pakjesbedrijf en daardoor zullen de postbodes later aan hun rondes beginnen. Daar komen wellicht geen acties meer tegen, zegt Geert Kools van de Socialistische Vakbond.
7: Ik heb de vorige keer ook niet opgeroepen tot actie, omdat ik wist dat Bpost het plan toch ging doorvoeren. Het plan is volgens Bpost nodig om terug groei van pakjes aan te trekken, om meer pakjes te dragen. Binnen de concurrentiële markt en de concurrentie wordt iedereen later en later beleverd. Dus Bpost moet mee, wat niet weg wil. Dat is voor veel van onze mensen een bittere pil is om te slikken, dat ze inderdaad later moeten beginnen.
0: Een Russische drone heeft de afgelopen nacht een flatgebouw geraakt in Roemenië, vlakbij de grens met Oekraïne in de stad Galati. Daar vielen ook gewonden. Katrien van der Schoot, was dat een een bewuste aanval van Rusland?
8: Nee, waarschijnlijk was het nevenschade van een Russische drone-aanval op Oekraïnse doelwitten aan de Donau. Die rivier vormt ook de grens met Roemenië. Een van die drones drong het Roemeense luchtruim binnen en ontplofte op het dak van een flatgebouw in Galați. Twee mensen raakten licht gewond en 70 bewoners zijn geëvacueerd. In april waren alles Russische drones in Galați terechtgekomen en ook elders over de Roemeense grens, maar nu zijn er dus ook twee gewonden.
0: Ja, dat is een stap verder. Roemenië is lid van de EU en ook van de NAVO. Hoe wordt daar gereageerd?
8: Toch wel ongerust. Roemenië spreekt van een ernstige en onverantwoorde escalatie. Het vraagt de NAVO om meer beschermingsmiddelen. De NAVO veroordeelt wat ze noemt de Russische roekeloosheid en zegt dat het zich nog beter zal verdedigen tegen bedreigingen vanuit Rusland. En zo pas heeft ook EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen gereageerd. Rusland heeft opnieuw een lijn overschreden, zegt ze.
0: Dankjewel, Katrien. Het was overigens een nacht met veel wederzijdse aanvallen tussen Rusland en Oekraïne. Op de Zwarte Zee zijn volgens Oekraïne 3 buitenlandse vrachtschepen geraakt door Russische drones. En Oekraïne heeft zelf ook zo'n 200 drones afgevuurd op Russische olieinstallaties. Daarbij is 1 dode gevallen. In de Amerikaanse staat Florida is een raket van Blue Origin ontploft. Dat gebeurde bij de lanceertoren van het Kennedy Space Center. Het was de bedoeling om de motoren te testen. Volgens eigenaar Jeff Bezos is het personeel veilig. Op termijn moest die raket 48 satellieten van zijn bedrijf Amazon in een baan om de aarde brengen. En aan de Harvard Universiteit in Boston, ook in de VS, heeft kroonprinses Elisabeth haar masterdiploma Public Policy of Openbaar Beleid ontvangen.
9: For the degree Master in Public Policy, Elisabeth de Saxe-Coburg.
0: Elisabeth was dankbaar dat de pers aanwezig was en haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, waren trots.
10: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald. Ja, dankjewel dat je erbij was.
11: We zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan. Het zal haar enorm helpen. Ik zal toch over VT heb ik Elisabeth.
12: Dat en nog een paar uren feesten. Voilà. Hier, voilà.
0: Sport op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon een stunt uitgehaald tegen de nummer 5 van de wereld, Amerikaan Ben Shelton. Collignon, nummer 62, versloeg Shelton in 3 sets. Na de wedstrijd was Collignon bijzonder emotioneel omdat hij de overwinning kon vieren met zijn familie in de tribune.
13: Roland Garros, c'est un rêve d'enfant et de pouvoir le partager avec mes proches, de les voir aussi nombreux dans les tribunes, c'était une émotion que j'ai pas réussi à contrôler, mais je pense que c'est beau et Et je pense aussi que c'est tout le travail qu'on effectue au quotidien.
0: In de derde ronde neemt Collignon het op tegen de Italiaan Arnaldi, nummer 104 van de wereld. Het weer, afwisselend zon en wolken, zeer warm, hier en daar 33 graden. In de late namiddag vergroot de kans op lokale buien, mogelijk ook met onweer en hagel. Ook morgen nog wisselvallig, maar warm. Vanaf zondag wordt het koeler tot 22 graden. We begonnen dit nieuws met de definitieve goedkeuring van de centenindex en de pensioenhervorming. De Kamer stemde vannacht voor. In sommige sectoren gaat die centenindex maandag al in. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Dankjewel, Gert. 8:08 is het en deze verkeersproblemen vallen op. Op de E17 van Antwerpen richting Gent verlies je een uur tussen Waasmünster en Lokeren. Dat komt door een ongeval op de linker- en middenrijstrook. Maak daar een reddingstrook. Nog op die E17 richting Gent vanuit Kortrijk een kwartier extra bij de Pinte. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen.
15: Radio Bene. Radio Bene, klaar wakker. Herbert Verhagen.
16: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
14: Bijna weekend.

De Tramps, ook die hebben een meerbeurtenkaart hier bij ons bij Radio BNN. Evident, want ze hebben heel wat evergreens op hun naam staan. Hè. Zware inspanningen vermijden we maar beter vandaag. Tot 33 graden warm brengt ons naadloos met weinig textiel en veel ijsblokken bij Remo van het Groenewoud.

Ooit heeft hij mij verteld dat hij het bij enkele grote concerten zou houden, want in de file staan zag hij totaal niet meer zitten. Maar meneer Raymond kan het niet laten, hè? Want wat zie ik op zijn zomeragenda? Die staat weer volgeklad. Ja, ja, het is ruim 7:15. Radio BNN.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Jerry Rafferty. Op het Radio Bene-kanaal van VRT Max staat een prachtige foto van het Colosseum in Rome. En daaronder staat Stem Nu. Als je daarop klikt, dan kan je je drie favoriete Italiaanse liedjes kenbaar maken. En als die genoeg stemmen halen, dan horen we ze op dinsdag namiddag 2 juni.
1: Dinsdag op Radio Bene.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
2: Met de grootste Italiaanse evergreens.
3: Lasciatemi cantare.
1: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Dinsdagnamiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
5: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
6: Justin.
5: Justin who?
6: Just in time to start investing.
5: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Just in time, that happened.
5: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.

Aaron Blommaert en Zoe Levi en die tranen van goud plakten vorige zaterdag op 4 in de Radio BNE Vlaamse 30. Morgen presenteert Niels van de Loo de nieuwe lijst tussen 1 en 4.

Weinig wind vandaag, pech voor de surfers. Heb jij al eens naar onze Facebookpagina gesurfd? VRT Radio BNE, daar moet je zijn. En het zou leuk zijn om jou daar ook bij de volgers te zien verschijnen.

sprookje dat ooit eens waarheid wordt, dat deed ze zelf ook, hè. Dana Winner, een beetje kind blijven kan geen kwaad. Het is 9:05. Op de E17 van Antwerpen richting Gent verlies je 2 uur tussen Waasmünster en Lokeren. Dat komt door een ongeval op de linker- en middenrijstrook, makere reddingstrook. En nog op die E17 richting Gent vanuit Kortrijk, 40 minuten extra bij de Pinte, komt ook door een ongeval op de linkerrijstrook.

Sam Koek. Mark Bekkers uit Dilbeek vraagt zich af waar je kan stemmen voor de Radio Bene Italiaanse 40 van nu dinsdag. Ik herhaal dat nog eens met plezier, Mark. Zoek het Colosseum in Rome op ons Radio Bene kanaal van VRT Max, die foto. En van daaruit moet het lukken. Zip.

0: Een van de allergrootste Italiaanse artiesten, Eros Ramazzotti. Ik hoop dat hij er dinsdag namiddag bij is. Hè. Tijdens de Radio Bene Italiaanse 40 van 1 tot 4 met onze Lars de Grote. Ja, het weekend staat voor de deur en dat mag Gloria Gaynor zo meteen nog eens goed in de verf zetten.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, maar mijn naam is...
4: Ja, ja, 5317, ik weet het.
3: Oké. Okay.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles, vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.

0: Met Gloria Gaynor werd het al 8:45. En voor de nieuwkomers onder jullie, ook in het weekend ben ik er met Klaar Wakker, maar dan van 7 tot 9. En het hele weekend trakteren we hier op leuke evergreens en veel moois van onze artiesten.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Toto zal in het komend theaterseizoen zich nog eens verdiepen in 100 jaar kleinkunst. Hij doet dat met Anne van den Broek, Erik Goossens en Mathieu Engels.
1: Radio Bene, klaarwakker.
2: Album van de week.
0: Op Everything van Belle Perez staan twee duetten. De zomerhit met Jody Bernal kreeg je al eerder deze week. Vandaag staan de mannen van Voicemail rond haar voor die prachtige versie van Echo de la Luna.
1: Radio Bene, klaarwakker.
2: Album van de week.

0: smart.
1: Queen of Hearts, Manille met de maten, onder een boom met een fris drankje erbij, is misschien nog een activiteit die niet onder de noemer zware inspanningen valt en die je dus naar hartelust kan doen, hè, vandaag. Bedankt voor de tip, Juice Newton. En jij bedankt om te luisteren, hè. En graag tot morgen, 7 uur.

0: toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
1: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
3: Ciao, kus.
2: En terug naar binnen te gaan.
3: Hallo, kus.
2: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er komen heel wat reacties op de programmawet die afgelopen nacht is goedgekeurd. Daarin staat onder meer de veelbesproken centenindex. Lonen boven de 4000 euro bruto zullen daardoor twee keer niet volledig geïndexeerd worden. Het stemmen daarover werd de afgelopen maanden verschillende keer uitgesteld, maar nu zal die centenindex in enkele sectoren maandag al ingaan. De sociaal secretariaten die de lonen berekenen en uitbetalen zijn al maanden bezig met dat voor te bereiden. Tom Dirks van Acerta vertelt welke werknemers die index al in juni zullen voelen.
1: Bijvoorbeeld de kappers en de schoonheidssalons, maar evengoed de arbeiders van de cementfabrieken, arbeiders van de petroleum, de werknemers van gas en elektriciteit en ook de groothandelaars, verdelers en geneesmiddelen. En vanaf juli komen daar een groter aantal sectoren bij, zoals bijvoorbeeld de sector van de metaal, zoals de bouwsector, maar evengoed de banken. Dus die groep wordt een heel stuk groter van geïmpacteerde sectoren vanaf juli.
0: En ook de pensioenhervorming is goedgekeurd afgelopen nacht. Daarbij komt een bonus-malus systeem. Wie niet genoeg werkte en vroeger met pensioen wil, krijgt een lager pensioen. Wie langer werkt dan de wettelijke pensioenleeftijd, krijgt iets meer. En de verschillende pensioenstelsels worden meer gelijk getrokken. In Gent start de reconstructie van de moord op een OCMW-medewerker. Een man van 38 doodde de medewerker toen die bij hem op huisbezoek kwam. Het is nog onduidelijk wat het motief was van de man. De ouders van het slachtoffer zullen er niet bij zijn, omdat het te zwaar is, zegt advocaat Jeff Vermassen.
2: Eigenlijk is dat een verwachting die getemperd is. In die zin dat zij daar niet naar uitkijken met grote nieuwsgierigheid, maar aan de andere kant toch wel willen weten en hopelijk zal die man de waarheid vertellen.
0: In de Amerikaanse staat Florida is een raket van Blue Origin ontploft. Dat gebeurde op het lanceringsplatform van het Kennedy Space Center tijdens een test van de motoren. Volgens de eigenaar Jeff Bezos is het personeel veilig. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. En de wereldkampioen voetbal Argentinië neemt wel degelijk Lionel Messi mee naar het komende WK. Daar was even twijfel over nadat hij enkele dagen geleden uitviel met een spierblessure. Maar het valt mee en dus kan de titelverdediger op zijn aanvoerder rekenen tijdens het WK in de VS, Mexico en Canada. Dat begint op 11 juni. Afwisselend zon en wolken, zeer warm hier en daar tot 33 graden vandaag. Kans op plaatselijke buien, mogelijk ook met onweer en hagel. Ook morgen wisselvallig en warm, vanaf zondag koeler tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huis.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn.
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar €1,54. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Vrouw Wies.
7: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
8: Oh, wauw. Oh.
9: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
8: Wow.
9: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
8: Cool.
9: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
8: Yuzu.
9: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Mol in de Antwerpse Kempen is een vrachtwagen met een gevaarlijke stof gekanteld. Die vrachtwagen moest plots remmen of uitwijken en belanden in de berm. De zuidering is daardoor in beide richtingen afgesloten. Het zal nog enkele uren duren vooraleer de gevaarlijke stof overgeladen is. Vorig jaar hebben 140 dokters een tuchtsanctie gekregen van de Orde der Artsen. En dat is het hoogste aantal in 10 jaar, dat schrijft de Tijd. Zo'n sanctie kan gaan van een waarschuwing of een berisping tot een tijdelijke schorsing of zelfs een permanente schrapping als dokter. Dat blijft wel uitzonderlijk. Vorig jaar werden 4 dokters geschrapt. Er komen in het algemeen wel meer klachten binnen en ze zijn ook vaker gegrond, zegt Michiel de Nijer van de Orde der Artsen.
1: De meeste zijn dus bij het uitschrijven van attesten die niet met de waarheid stroken. En natuurlijk komt er ook veel meer uit door sociale media. Dus als je ziek bent en men ziet u ergens in een pretpark, ja, dat roept vragen op. En dan ook klachten dikwijls over kwaliteit, gegrond of niet gegrond. En dan gewoon misverstanden door onvoldoende communicatie, informatie en ook kennis.
0: Als de Vlamingen zelf zouden mogen kiezen waarop er bespaard moet worden, dan willen ze dat doen op de overheid zelf. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen waar VRT Nieuws aan meewerkt. Professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen werkte ook mee aan het onderzoek en hij legt uit op welke andere dingen Vlamingen nog zouden willen besparen.
2: Een tweede post waar Vlamingen op zouden willen besparen is alles wat met werkloosheid te maken heeft. Ook daar 51% van de Vlamingen zegt van daar kunnen we geld halen. En dan ook bij recreatie, cultuur en religie. Waar mensen niet op willen besparen, is pensioenen, gezondheidszorg, onderwijs. Daar zie je dat er veel minder besparingsbereidheid is.
0: En op het strand tussen de Pannen en Sint-Idesbald zijn al zeker 12 gladde haaien aangespoeld. De dieren van ongeveer 1 meter groot leven in de Noordzee. Maar dat ze aanspoelen is vrij uitzonderlijk. Onderzoekster Joanne de Smit van het Vlis vermoedt dat vissers de dieren overboord gegooid hebben.
3: Het kan natuurlijk wel dat deze individuen teruggegooid zijn als bijvangst bij visserij. Dat gebeurt dus. Dat is over het laatst ook gebeurd. Afgelopen weekend in Wales hebben ze zo kathaaien gevonden. Massaal aangespoeld ook op het strand. Maar echt iets ja, duister of zo is er dus niet aan de hand. Ook niks zorgwekkend. Het gebeurt dus wel degelijk.
0: Afwisselend zon en wolken en zeer warm. Hier en daar tot 33 graden vandaag. Kans op plaatselijke buien ook. Mogelijk met onweer en hagel. Morgen wisselvallig en warm. Vanaf zondag een beetje frisser tot maximum 25 graden maar. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio BNE.
5: Europese dag van de buren vandaag. Verwend die buren van jou maar eens met schitterende muziek. En zet Radio BNE gewoon wat harder. Goedemorgen.
6: Radio BNE, gewoon genieten.
7: Catherine van Doornen.

Gewoon nog een maandje geduld. En dan is het zover. De Summer Holiday, dat was Cliff Richard. Vandaag, Europese Dag van de Buren, ik zei het daarnet al, wordt al 27 jaar lang meestal op de laatste vrijdag in mei georganiseerd vandaag. Dus, hè, er worden buurtfeesten gehouden voor de gezelligheid en om de sociale banden in de buurt wat aan te halen. Er is ook extra aandacht voor het tegengaan van het groeiend individualisme en ook de toenemende eenzaamheid. Allemaal heel erg belangrijk, die sociale cohesie. Dit is Frank Galan.

Frank Gallon over de Reina del Mar, ofwel de koningin van de zee. En over koninginnen gesproken, of toch bijna koningin. Een mijlpaal gisteren voor onze prinses Elisabeth. Ze kreeg gisteren haar diploma van Harvard en dat ging gepaard met bijzondere rituelen. Je weet wel, het bekende Ademar-hoedje in de lucht gooien, dat was er één van. Maar er was ook een keynote speech die werd gevoerd door de bekende Amerikaanse televisiepresentator en komiek Conan O'Brien. Hij presenteerde de voorbije 2 jaar ook nog de Oscars en is bovendien zelf ook oud-student van Harvard. Koning Filip en koningin Mathilde, fier als een gieter, kregen de ereplaats op de eerste rij. En na het massale spektakel van de namiddag volgde dan het moment waar iedereen op wachtte. De 630 studenten van de opleiding Public Policy werden één voor één naar voren geroepen. Ook prinses Elisabeth. En met haar vroegere studies in Oxford en haar legeropleiding en nu haar studies aan Harvard, is ze nu al de hoogst opgeleide troonopvolger die België ooit heeft gekend. Ik zou zelfs bijna durven zeggen van Europa, maar dat moet ik toch even dubbelchecken. Maar dus nu, ja, de echte uitdaging die komt er later aan natuurlijk. De dag dat ze koningin wordt van België.

Geschreven door Sam en zijn broer Gert Bettes, geproduceerd door Jean Blouten. Maar dit is natuurlijk de uitgeklede versie van dat lied I'm Not an Addict, hier samen met Impact. En Joe Harris, die zong het jaren geleden al. Eerst zien en dan geloven. De Monkees zijn blijkbaar iets minder kritisch.

0: van de Monkees. Ik las ooit eens iemand die zei, ik geloof ook in mezelf dan. En dat is een goed begin, vind ik.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.

0: WorkSmarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
1: VRT Radio BNE Live.
2: Nu al genoeg. Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
4: Tegen de honger die komt.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

Vandaag komt het nieuwe album van Willy Sommers uit. Dat heet Zomerse Hits en daaruit hoorde je De Eerste Keer. Over een eerste keer gesproken. Ook de eerste keer dat de hoogste berg ter wereld werd beklommen. Helemaal tot boven op de top. Dat gebeurde vandaag precies 73 jaar geleden. De Nieuw-Zeelander Edmund Hillary en de Nepalese Sherpa Tenzing Norgay kwamen als eerste mensen op de top. Ze klommen de berg op met veel zwaardere en minder geavanceerde apparatuur dan vandaag. Zware zuurstofflessen, dikke kledij en simpele schoenen vergeleken met moderne uitrustingen die we nu kennen. Hillary en Norgay spraken af om niet te zeggen wie exact als eerste de top bereikte. En later gaf Hillary toe dat hij net voor Norgay bovenkwam. Maar Norgay bevestigde altijd dat ze het als team deden. Kijk eens hoe mooi. Er bestaat een beroemde foto van Tenzing Norgay op de top, maar niet van Hillary. Hoe komt dat? Wel, Norgay die wist niet goed hoe hij de camera moest gebruiken. Dus er was geen foto van Hillary. En dan lever je al zo'n prestatie en dan kan dat niet eens op een foto. Ze bleef daar ook maar een klein kwartier op die top, omdat het weer en de omstandigheden daar veel te gevaarlijk waren.

De Bell Stars met Sign of the Times, een liedje uit de jaren 80 waar de tekenen destijds toen waren de opkomst van de popcultuur in de videoclip, de opkomst van de consumptiemaatschappij ook, en er heerste ook een koude oorlog. En iedereen ging aerobicen omdat Jane Fonda het hen voordeed. De Sign of the Times nu zou kunnen zijn: jongeren kunnen niet meer telefoneren, AI doet bijzondere dingen en kan ons ook wel misleiden, en machtige mannen hebben lange tenen en willen altijd maar meer. Maar het is, zoals Wil Tura zingt natuurlijk, hoop doet leven.

To My Father's House van de Les Humphreys Singers. En dan nu naar Zweden voor de groep One More Time. Nanne, Peter, Maria en Therese. Peter, die is trouwens de oudste zoon uit het eerste huwelijk van Benny Andersson van ABBA. En dat is er een beetje aan te horen. Dat van die appel en die boom, dat gaat ook op in Zweden blijkbaar. Ook de synthesizer maakt nu geweldig veel overuren. Dit is Highland.

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4,000 directe korting. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
10: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting en printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
11: Krevel.
12: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel, leef beter.
0: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè?
13: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is...
0: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk. Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

Alleen in dit programma al hoor je er een stuk of 17 ruw geteld. Hè, waar het hart van vol is. En zo ontstaan ze ook. Hè, die liefdesliedjes, dat was de jazzpolitie. En kijk, ook Tom Jones zit met zijn gedachten nergens anders dan bij de liefde.

Ria en Sophia en Mia die konden maar niet tippen aan die Sonja van der Op de Nijs. Alles deed hij voor haar: koken, afwassen en stoken, zelfs trouwen met haar. Ik wed dat Rob de Nijs ook wel gekomen is bij die van Brotherhood of Man.

0: Ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Richie. Keytrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
8: Knock, knock.
7: Who's there?
8: Justin.
7: Justin who?
8: Justin, time to start investing.
7: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Just in time, Adam.
7: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: Zee Vos.
10: Ja, Lemmes.
9: Zie dit, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
10: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
9: Doorbakken.
10: Zeker?
9: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
11: Dat is
12: De Vos Lemmes.
13: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
14: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
15: Ja, mocht dat niet misschien?
14: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
15: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
14: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
16: Bebat.
14: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
17: Radio BNE.
18: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Een man uit Pajottegem in Vlaams-Brabant is veroordeeld tot 7 jaar cel voor het doodknijpen van zijn eigen baby. 2 jaar geleden werd de jongen in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Hij had een hersenvliesbloeding en verschillende kneuzingen en ribben- en schedelbreuken. De man zei op het proces dat hij gefrustreerd was door het gehuil van het kind. De moeder werd ook veroordeeld. Zij krijgt 20 maanden cel voor schuldig verzuim omdat ze niets had gedaan toen de man het kind zo hard aanpakte. Vorig jaar hebben 140 dokters een tuchtsanctie gekregen van de Orde der Artsen. Dat is het hoogste aantal in 10 jaar tijd. Dokters krijgen het vaakst sancties voor onterecht uitgeschreven doktersattesten. Michiel de Nijer van de Orde der Artsen legt uit welke sancties mogelijk zijn.
1: Een waarschuwing in de voetbal, een gele kaart en een berisping, dat is dan een zware oranje kaart. De serieuzere straffen zijn schorsingen. Meestal gaat dat over 14 dagen, maanden. En dan de zeer ernstige, dat zijn de schrappingen, dat is voor definitief. Bijvoorbeeld een arts die zijn vrouw met een insulinespuit vermoord heeft, ja, die komt best in zijn leven niet meer aan een spuit.
0: Een permanente schrapping blijft wel uitzonderlijk. Vorig jaar werden 4 dokters geschrapt en dan ging het vooral over schorsingen tot maximaal 2 jaar. Als de Vlamingen zelf zouden mogen kiezen waarop er bespaard moet worden, dan willen ze dat doen op de overheid zelf. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen waar VRT Nieuws aan meewerkt. Uit die bevraging blijkt ook dat besparen eigenlijk geen prioriteit is, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
2: Maar als je de verschillende mogelijkheden die een minister van Begroting zou hebben in de weegschaal legt, dan is het niet het besparen dat de meeste mensen zouden doen, maar eigenlijk de bestaande publieke diensten verbeteren. Iets anders wat mensen belangrijk vinden is dat de belastingen verlagen. Dan zit je met besparen als een soort derde prioriteit. En de vierde prioriteit is dan grote investeringen doen om belangrijke uitdagingen aan te pakken.
0: Vanuit de Europese Unie en de NAVO komen felle reacties op de inslag van een Russische drone op een flatgebouw in Roemenië. Er zijn al vaker Russische projectielen op Roemeens grondgebied terechtgekomen, maar nu zijn er ook 2 gewonden gevallen. Roemenië zelf spreekt van een ernstige escalatie van het conflict. Roemenië is lid van de NAVO en als een NAVO-land aangevallen wordt, dan moeten de andere landen elkaar steunen op militair vlak. Ruslandkenner Jan Baljouw zegt dat er een nieuwe lijn is overschreden.
3: Het is geen intentionele aanval, voor zover we het op dit moment weten. Dus het is geen zaak voor artikel 5 van het NAVO-verdrag in te roepen, dus de collectieve defensie. Maar het is natuurlijk wel zo dat dit NAVO-grondgebied is en dat ja, de NAVO-landen niet zomaar kunnen doen alsof dit niet is gebeurd. En Roemenië heeft inderdaad ook gevraagd aan de NAVO om maatregelen te nemen en dan, ja, dan kijk je in de eerste plaats naar een versterkte droneafweer. Dus het is toch de vraag waarom daar niet al eerder aan gewerkt is.
0: Afwisselend zon en wolken, zeer warm vandaag, hier en daar tot 33 graden. Kans op plaatselijke buien, mogelijk ook met onweer en hagel deze namiddag. Morgen wisselvallig maar warm, vanaf zondag een beetje frisser tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.
6: De tijd van je leven.
4: Goedemorgen.
7: Radio Bene.
8: And cold in 8 to 9 years old.
9: You're the cold.

0: mío.
1: Prison Collins in een Chew Soul. De titel is niet Italiaans, betekent ook niks. Maar de zanger is dat des te meer. 88 is hij ondertussen. Geboren en getogen in Milaan, dat was Adriano Celentano. En over Italië gesproken, staat dinsdag 2 juni al met stip in jouw agenda? Bij mij wel hoor. Om 1 uur presenteert Lars de Grote dan de Radio Bene Italiaanse 40. En dat wordt een beetje op vakantie gaan naar het zuiden vanuit je luie zetel. Lekker goedkoop.

Mon guide Nathalie, je ziet het zo voor je. Samen op het Rode Plein een warme chocolademelk aan het drinken in Café Pushkin. Heerlijk verhaal, op een heerlijke manier gebracht door Gilbert Bécaud. Vroeger zong ze altijd in het Engels, maar nu heeft ze ook een Nederlandstalige single uitgebracht. Betekent dat nu dat ze nooit nog in het Engels gaat zingen en nooit nog dance-nummers gaat zingen, zoals toen bij Lasco? Helemaal niet, maar dit is een fijne uitstap, dat zegt ze zelf. Dit is Jelle van Daal met Kleuren in de regen. Ik liep

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: VRT Radio BNE Live.

Heel veel mensen waren halfweg de jaren 80 zot van die driekoppige Noorse band A-ha. Ik ook. Dat had te maken met die sensuele blik van de zanger van de groep Morten Harkett. Ik heb toch nog even gecheckt en de clip bekeken of ik dat nog altijd zo vind en voel. Of ik daar nog altijd gevoelig voor ben, voor die blik. Misschien waren het gewoon kuren van een bakvis toen. Maar oh, jawel hoor, hij doet het nog steeds. Dat was Take On Me. En dit liedje hoeft geen aankondiging. Het is Wim Soetaar zelf die het zegt. Zonder woorden.

Ook in de sprookjes dus beginnen. Hè. Zij staat zonder paraplu aan de bushalte. Hij biedt haar aan om onder de zijne te schuilen. Bas Stap van de Hollies. En wat Sascha die stel kan, dat kan ik ook, moet hij gedacht hebben. 5 jaar na Ma Femme zette hij Ik Mis Je op plaat. Danny Fabri.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Goeienacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Oh.
4: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Allee, verras mij eens.
7: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
9: Dat ga ik eens proberen.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
11: Sorry, Parties WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.

De Godin van de Liefde, bezongen in het jaar 69. Moet ik daar nog een cursus numerologie bij halen of hoe zit het? Dat was Venus van Shocking Blue. Een van de grootste drama's in de Belgische sportgeschiedenis gebeurde vandaag precies 41 jaar geleden in het Heyselstadion in Brussel. Daar komen 39 voetbalfans om het leven en raken honderden mensen gewond net voor de match voor de Europa Cup 1 finale tussen Liverpool en Juventus. En ondanks de ramp ging de wedstrijd toch van start omdat men dacht dat het anders nog verder zou escaleren. Juventus die won uiteindelijk met 1-0 door een penalty gescoord door Michel Platini. En ooit ontmoette ik in Italië een oudere man, wij raakten aan de praat. België kwam natuurlijk ter sprake en hij zei dat hij België kende. Want hij werkte destijds als buschauffeur en was dus naar het Heyselstadion afgezakt toen op die dag met een bus supporters van Juventus. De man kreeg tranen in zijn ogen als hij het vertelde en hij wist nog alles tot in de details te vertellen. Vreselijk drama was dat toch.

0: kans dat je vanavond met...
1: Niels de Stadsbader met Ik neem er één. Het is ondertussen bijna 12 uur. Het weekend staat voor de deur. Je mag van mij gerust nog een tweede, Nielske. Geniet ervan. Geniet jij ook maar van de plaatjes die de mensen van de vereniging Raak uit Oostakker hebben gekozen. En daarna mag je al met één been het weekend in het wondermooie gezelschap van Lars en Vanessa. Tot de volgende.
2: Radio Bene, gewoon genieten.
3: BRT Radio Bene.
2: Catherine van Doornen.

0: next to you. He may be the...
1: Het is Bol Tiendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
2: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Een man die zijn eigen baby doodde is veroordeeld tot 7 jaar cel. In Mol zijn verschillende huizen ontruimd na een ongeval met een vrachtwagen met een gevaarlijke stof. En we kijken nog eens naar welke maatregelen de regering vannacht allemaal heeft goedgekeurd. Een man uit Pajottegem in Vlaams-Brabant is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar voor het doodknijpen van zijn eigen baby, 2 jaar geleden. De man gaf op het proces aan dat hij gefrustreerd was door het gehuil van het kind. Ook de moeder werd veroordeeld tot 20 maanden cel voor schuldig verzuim, omdat ze niet had ingegrepen. Volgens advocate Saskia Kerkhofs, die werd aangesteld als voogd van de broer van de baby, is het jammer dat er geen assiseproces is gekomen, want dat zou beter zijn geweest.
1: Een lang assiseproces betekent wel dat je van 's morgens tot 's avonds dagen aan een stuk hoort wat er allemaal van onderzoek gebeurd is in een zaak. Ik ben er wel van overtuigd dat hadden die mensen zich een week lang voor een volksjury moeten uitleggen. Ja, dat ze dan wel zouden beseft hebben wat ze gedaan hebben. En daar blijf ik een beetje op mijn horen zitten.
0: 3 verdachten van de zware vechtpartij zondagavond op de kustram in De Haan worden vrijgelaten onder voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat ze tijdelijk niet meer in West-Vlaanderen mogen komen. De 3 jongeren hebben geen of hadden geen geldig vervoersbewijs en wilden vluchten van een controle. Er ontstond toen een gevecht met de controleurs en ook 2 politieagenten raakten gewond. De verdachten zouden hun fout hebben ingezien en zelf voorgesteld hebben om de slachtoffers een schadevergoeding te betalen. Er is ook nog een 4de verdachte, een jongeman van 19 uit Brussel, die is zichzelf gisteren pas gaan aangeven bij de politie. In Mol in de Antwerpse Kempen zijn tientallen woningen ontruimd nadat er vanmorgen een vrachtwagen was gekanteld met een gevaarlijke stof aan boord. De vrachtwagen moest remmen of uitwijken en belandde in de berm. De Zuiderring is daardoor in beide richtingen afgesloten en het kan nog enkele uren duren voor de gevaarlijke stof is overgeladen. Er zijn ook extra veiligheidsmaatregelen genomen, zegt Christophe Geens van de brandweer.
2: In de 2 containers zitten organische peroxide in vaste vorm. Dat is een stof die op zich niet direct gevaarlijk is, maar wel kan reageren op hoge temperatuur. En nu net vandaag is het een bijzonder warme dag, dus dat is wel een factor die we in het oog moeten houden. Daarom worden de containers gekoeld met water door de brandweer. En hebben toch ook de perimeter vergroot, waarin enkele straten vallen met een 40-tal huizen die ook geëvacueerd worden.
0: Afgelopen nacht is de pensioenhervorming goedgekeurd en dat kan gevolgen hebben voor de berekening van je pensioendatum. Daarom zal de berekeningsmogelijkheid tijdelijk weggehaald worden van de website mypension.be. Tegen het najaar moet dat wel weer mogelijk zijn als alles is aangepast aan die nieuwe regels. Dat zegt Giselda Curvers van de Federale Pensioendienst.
3: Wat wel veranderd is, is dat we eigenlijk, we werken, je moet zoveel jaren hebben van zoveel dagen om vervroegd op pensioen te gaan en we gaan daarvan van 104 naar 156. Ja. En dat kan wel voor sommige mensen ervoor zorgen dat die pensioendatum een beetje naar achter schuift. Nu, alle details over die regels rond die pensioendatum, die staan op onze website pensioenhervorming.be.
0: Afgelopen nacht is ook de centenindex goedgekeurd. Die maatregel houdt in dat lonen boven de 4000 euro bruto 2 keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. En ook de energiesteunmaatregelen zijn goedgekeurd. De federale regering voorziet daar de komende 3 maanden in totaal 80 miljoen euro voor. Concreet wil de regering werkgevers fiscaal stimuleren om hun kilometervergoeding te verhogen of er één in te voeren, zowel voor woon-werkverkeer als voor dienstverplaatsingen. De regering gaat ook via de OCMW's kwetsbare gezinnen helpen bij de aankoop van kool, stookolie of aardgas. En er komt ook een campagne om minder energie te verbruiken met de focus op telewerk, carpoolen en het openbaar vervoer. Vanuit de Europese Unie en de NAVO komen er felle reacties op de inslag van een Russische drone op een flatgebouw in Roemenië. Er zijn al vaker Russische projectielen op Roemeens grondgebied terechtgekomen, maar nu zijn er ook 2 gewonden gevallen. Roemenië zelf spreekt van een ernstige escalatie van het conflict. Roemenië is lid van de NAVO en als een NAVO-land aangevallen wordt, dan moeten de andere landen elkaar in principe steunen op militair vlak. Ruslandkenner Jan Baljouw zegt dat er een nieuwe lijn is overschreden.
4: Het is geen intentionele aanval, voor zover we het op dit moment weten. Dus het is geen zaak voor artikel 5 van het NAVO-verdrag in te roepen, dus de collectieve defensie. Maar het is natuurlijk wel zo dat dit NAVO-grondgebied is en dat de NAVO-landen niet zomaar kunnen doen alsof dit niet is gebeurd. En Roemenië heeft inderdaad ook gevraagd aan de NAVO om maatregelen te nemen. En dan, dan kijk je in de eerste plaats naar een versterkte droneafweer. Dus het is toch de vraag waarom daar niet al eerder aan gewerkt is.
0: Het weer dan. Geleidelijk meer wolken met plaatselijk regen- of onweersbuien, met mogelijk ook heel veel neerslag op korte tijd. Temperaturen vanmiddag tot 32 graden. Ook morgen is het nog warm, met kans op buien of onweer. En zondag wordt het dan iets koeler tot 24 graden. Vooraan in dit nieuws zat de veroordeling van een man uit Pajottenchem die zijn eigen baby had doodgeknepen. Hij moet 7 jaar naar de cel. Ook de moeder van het kindje krijgt 20 maanden omdat ze niet had ingegrepen. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
5: Radio BNE. Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
6: Een heel goede middag. Ik ben Wim de Pauw, bestuurslid van Raak in Oostakker. Onze socioculturele vereniging wil mensen in Oostakker samenbrengen en verbinden. Geregeld organiseren we activiteiten zoals originele ontspanning, culturele uitstappen, toffe events, interessante bedrijfsbezoeken en ook inspirerende vormingsmomenten. Zo kan je bij ons leren hoe je op een traditionele manier worsten kan draaien. Tijdens het weekend van zaterdag 6 juni en zondag 7 juni organiseren we met Raak Oostakker een garageverkoop. Een 240-tal standhouders stellen hun garage in Oostakker open om allerlei leuke hebbedingetjes en interessante koopwaar te verkopen. Deze middag kozen wij met Raak Oostakker onze favoriete liedjes in Radio BNE. U vraagt, wij draaien. Geniet ervan.
5: Radio BNE. De tijd van je leven. U vraagt. Wij draaien.

0: vraagt.
1: Wij draaien.
0: VRT Radio BNN.
2: Ai, Marieke, Marieke, ik hield van.

Zonder liefde, warme liefde, waait de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke, de Vlaamse lucht.

warme liefde. Waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde. Wind, de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde. Leidt het licht, het donker licht. En scheurt het zand over mijn land. Mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke. De Vlaamse licht. Voor zij te zwaar. Van Brugge tot Gent. Ai, Marieke, Marieke, op onze jeugd, waar zo van hield, van Brugge tot Gent.

0: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
1: 2 plus 2 gratis? Top. Laat die barbecue maar komen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Radio BNE. U vraagt.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: VRT Radio BNE Live.
2: Most

0: Tot 1 uur kan je genieten van de favoriete liedjes van de gezinsbeweging Raak Oostakker in Radio Bene. U vraagt, wij draaien.
1: Radio Bene. De tijd.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
5: Radio BNE, u vraagt, wij draaien.

0: U vraagt, wij draaien.
1: Dank u wel om te luisteren naar de favoriete liedjes van Raak Oostakker in Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Nog een mooie dag. Kies een uur.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Krevel.
2: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
3: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
4: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
4: Tegen de honger die komt.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
5: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
6: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
5: En helemaal op maat.
6: Zeker, tot in de details.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. We bekijken welke regels het parlement vannacht allemaal heeft goedgekeurd. Schooldirecteurs uiten hun ongenoegen over het huidige onderwijsbeleid. En een man die zijn eigen baby doodde is veroordeeld tot 7 jaar cel. Naast onder meer de pensioenhervorming en de centenindex heeft het parlement vannacht ook een verhoging van de vliegtaks en de effectentaks goedgekeurd. Ja, Gunter Joosse, wat houdt die verhoging van die vliegtaks precies in?
1: Ja, de vliegtaks gaat voor alle vluchten omhoog, maar voor vluchten verder dan 500 kilometer, wat de overgrote meerderheid is, verdubbelt de tax van 5 naar 10 euro vanaf 2027. De tax zal dan waarschijnlijk doorgerekend worden aan de passagiers. Maar de tax is nog laag tegenover de buurlanden. En dat komt onder andere omdat lage kostenmaatschappij Ryanair er erg tegen is, zegt transporteconoom aan de Universiteit Antwerpen Wouter de Wulf.
2: Bij ons heeft Ryanair een hele grote impact op de Waalse regering. En voor hen is 5 euro kostenverhoging erg hoog. En ze hebben natuurlijk een enorme lobbycampagne opgezet om die tax zo laag mogelijk te gaan houden.
0: Ja, Gunter, en er komt ook een aanpassing van de effectentax.
1: Ja, vermogende beleggers zullen wat meer moeten bijdragen, want de regering heeft ook beslist om de effectentax te verdubbelen. Dat is een tax op effectenrekeningen, zoals aandelen, obligaties of fondsen. En wie meer dan 1 miljoen euro op zo'n rekening heeft, betaalde daar tot nu toe 0,15% op. En dat wordt binnenkort 0,3%, een verdubbeling dus.
0: Oké, dankjewel, Gunter. En ook de energiesteunmaatregelen zijn goedgekeurd. De federale regering voorziet daar de komende 3 maanden in totaal 80 miljoen euro voor. Concreet wil de regering werkgevers fiscaal stimuleren om hun kilometervergoeding te verhogen of er een in te voeren. Zowel voor woon-werkverkeer als voor dienstverplaatsingen. De regering gaat ook via de OCMW's kwetsbare gezinnen helpen bij de aankoop van stookolie of aardgas. En er komt ook een campagne om minder energie te verbruiken. Maar volgens professor sociaal beleid van de KU Leuven, Wim van Lanker, zullen die maatregelen weinig effect hebben.
3: Het gros van de middelen gaat naar het ondersteunen van werknemers die zich met eigen wagen verplaatsen. Dat is eigenlijk een beetje een aanmoediging voor mensen die al aan het werken zijn, maar heeft met energie niet zo heel veel te maken. En het kleine deel gaat dan naar de sociale verwarmingsfondsen voor kwetsbare mensen. Dat lijkt me wel een goed gerichte maatregel, maar die is dan weer heel complex. En het is nog lang niet zeker of dat iedereen zal bereiken. En dan zijn de maatregelen ook nog eens tijdelijk.
0: Schooldirecteurs verzetten zich tegen het beleid van Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir. Op een persconferentie in het Koninklijk Atheneum in Antwerpen hebben ze hun ongenoegen geuit en Brigitte Vermeers was erbij.
4: Hartelijk welkom allemaal.
5: Op deze manier kan het niet verder, stelden de directeurs. We zitten echt met de handen in het haar. Het is te veel, het gaat te snel en de maatregelen zijn vaak niet uitvoerbaar. Directeur Sophie Tits van Katholieke Scholendist geeft het voorbeeld van de 3 uur extra Nederlands voor taalarme leerlingen uit het eerste middelbaar vanaf september.
6: Tot op vandaag weten wij niet over hoeveel leerlingen het gaat. In grootstedelijke context verwachten we dat het daar over zeker de helft van de leerlingen zal gaan, maar die uren hebben we niet gekregen.
5: De directeurs beklemtonen dat ze achter de ambitie van de minister staan om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Maar doe dat samen met ons, luidt de oproep.
7: Dit is dus echt wel een uitgestoken hand, maar een duidelijke vraag ook. Luister naar ons, alsjeblieft.
0: Een man uit Pajottegem in Vlaams-Brabant is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar voor het doodknijpen van zijn eigen baby. 2 jaar geleden werd het kindje in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis met verschillende kneuzingen, gebroken ribben en een breuk of verschillende breuken in de schedel. De man zei op het proces dat hij gefrustreerd was door het gehuil van het kind. Ook de moeder werd veroordeeld. Zij krijgt 20 maanden cel voor schuldig verzuim, omdat ze niets had gedaan toen het kind zo hard werd aangepakt door de man. In Mol in de Antwerpse Kempen moeten nu in totaal al 50 woningen worden ontruimd nadat er vanmorgen een vrachtwagen was gekanteld met een gevaarlijke stof aan boord. De vrachtwagen moest remmen of uitwijken en belandde in de berm. Het kan nog enkele uren duren voor de stof is overgeladen en er moeten ook extra veiligheidsmaatregelen genomen worden, zegt Christophe Geens van de brandweer.
8: In de 2 containers zitten organische peroxide in vaste vorm. Dat is een stof die op zich niet direct gevaarlijk is, maar wel kan reageren op hoge temperatuur. En nu net vandaag is het een bijzonder warme dag, dus dat is wel een factor die we in het oog moeten houden. Daarom worden de containers gekoeld met water door de brandweer. En hebben toch ook de perimeter vergroot, waarin enkele straten vallen die ook geëvacueerd worden.
0: De Zuiderring is in beide richtingen afgesloten. Het weer. Geleidelijk meer wolken met plaatselijk regen- of onweersbuien. Met mogelijk ook heel veel neerslag op korte tijd. Temperaturen van middag tot 32 graden. Ook morgen is het nog warm met kans op buien of onweer. Zondag wordt het iets koeler tot 24 graden. Dit nieuws begon met de vliegtax en de effectentax, die ook vannacht zijn goedgekeurd door het parlement. Voor vertrekkende passagiers in ons land zal de tax voor veel vluchten 10 euro bedragen in plaats van 5 euro. En ook beleggers met een groot vermogen zullen wat meer moeten betalen. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
4: Goedemiddag. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke 10 minuten erbij. Op de E19 vanaf Brasschaat 20 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven meer dan een half uur. En op de A12 vanaf Aartselaar een kwartier. Op de E40 richting kust is bij Zwijnaarden een ongeval gebeurd op de aansluiting met de E17. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. En op de binnenring 25 minuten filegolven van Groot-Bijgaarde tot Tervuren. En in Brussel zelf staat er een defect voertuig aan de uitrit van de Troontunnel richting Koekelberg.
9: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
10: Lars de Grote.

Alison Moyet, Is This Love? Geen flauw idee, maar ik weet wel dat Billy Joe Thomas vandaag 5 jaar geleden gestorven is. Hij is bekend geworden als BJ Thomas, onder andere door die grote hit uit de film Butch Cassidy and the Sundance Kid in 1969. Hij was toen 27 jaar. En door die evergreen zijn we die mens niet vergeten natuurlijk. BJ Thomas, geboren in 1942 en overleden op 29 mei 2021.

0: BJ Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head, als het dat maar is. Vandaag is het heel precies 5 jaar geleden dat hij gestorven is. Dat is veel erger. Hij was 74 jaar.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
3: Ja, mocht dat niet misschien?
2: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
3: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
4: Bebad.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
8: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalprijs van maar €6,25.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè?
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaartwerk is
2: niet. Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: VRT Radio BNE Live.
7: Vident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Richie, citroen met framboos.
9: Richie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
3: Richie.
11: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
12: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.

Pacific Gas and Electric. Are you ready? Ik denk het wel zo te horen. Yes, I'm ready. En ben je klaar voor een wandeling in het Zwarte Woud? Zeer goed. Kom aan, we zijn weg.

0: Doris Day, que sera, sera. Het is wat het is. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 20 minuten tussen Sint-Annalenkroeger en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de E17 vanaf Kruiweken 10 minuten erbij. Op de E19 vanaf Brasschaat 20. Op de E313 vanaf Massenhoven meer dan een half uur. En op de A12 vanaf Leugenberg 10 minuten. Op de E19 richting Nederland vertraag je 25 minuten van Meer tot voorbij de grens. Op de E313 richting Luik is er bij Herentals-West hinder door een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. En op de binnenring ook 20 van Groot-Bijgaarde tot Tervuren. Op de E40 richting kust is bij Zwijnaarden de weg vrijgemaakt, maar verderop staat er in Loppem een defect voertuig op de rechterrijstrook.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
1: Lars de Groot.

0: Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me. Je bent de enige vrouw voor mij. Nou, ik heb al les gekregen van Katrien, hè. Er zijn al een aantal stemmen binnengekomen voor deze Evergreen, maar of dat aantal voldoende is, dat gaan we dinsdag merken in onze Italiaanse 40. Stemmen kan nog altijd via ons Radio BNE-kanaal op VRT Max.
1: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
2: Ciao, kus.
1: En terug naar binnen te gaan.
2: Hallo, kus.
1: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
3: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immoscoopman.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
9: Ja.
8: Carrefour.

The Commodores, Lady, You Bring Me Up. Vandaag staat er 29 mei op de kalender. En dat is de verjaardag van een lady uit Kansas. Ze heeft een rauwe, rokerige stem. En met die stem heeft ze 2 Grammy Awards en ook een Academy Award verdiend. Haar naam is Melissa Etheridge. En vanaf nu is ze 65 jaar oud.

0: blijft dan.
1: Ga dan of blijf dan. Aan jou de keuze volgens Luc Steno. Die keuze was er meer dan 60 jaar geleden dan weer niet bij Richard Anthony. Nee hoor. Kort samengevat, nu mag je gaan. Si so.

0: Robert Palmer, Best of Both Worlds, uit het beste van 1978. Misschien ook interessant om te noteren, overmorgen hoor je het beste uit 1980. 2 uur lang de tophits van toen. Overmorgen zondag tussen 4 en 6. Het is bijna 2 uur geworden.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED-TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd. Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
9: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
10: En helemaal op maat.
9: Zeker, tot in de details.
11: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
12: Lotto is op zoek naar een maag.
13: Een maag?
12: Met een baksteen erin.
13: Ah, zo.
12: Om je droomwoning te bouwen.
13: Ik zie graag een strakke fermette.
12: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
13: Hoe dan?
14: C'est si bon.
12: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
15: Vrouw Wies.
16: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
17: Radio BNE.
18: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 2 uur goedemiddag VRT Nieuws met Toon Janssens. De jeugdrechter in Kortrijk heeft 9 minderjarigen maatregelen opgelegd voor hun aandeel in een groepsverkrachting van een 14-jarig meisje 2 jaar geleden. De vriend van het meisje nam haar 2 keer mee naar het Kabouterbos in Kortrijk, waar hij haar liet misbruiken door zijn vrienden. De meeste minderjarigen moeten 30 uur gemeenschapsdienst doen. De nu 16-jarige ex-vriend van het meisje moet zich 2 jaar aan strikte voorwaarden houden. Dat zegt zijn advocaat Thomas van de Meulenbroeke.
1: Dus er is tot op vandaag een opsluiting geweest in een gesloten instelling voor 7 maanden. Daarna heeft hij een aantal strenge voorwaarden gekregen en een contextbegeleiding. En dus nu het vonnis is dat hij opnieuw die strenge voorwaarden krijgt voor een periode van 2 jaar. En als hij die voorwaarden niet naleeft, dan wordt hij geplaatst in een gesloten instelling. Het gaat dus over geen nieuwe strafbare feitenpleging, het volgen van de contextbegeleiding, een contactverbod met het slachtoffer.
0: Enkele schooldirecteurs van verschillende onderwijsnetten hebben hun ongenoegen geuit over het beleid van onderwijsminister Demir. Ze vinden dat haar vele nieuwe maatregelen vaak ondoordacht zijn en niet uitvoerbaar. Pieter De Winne van de GO Scholengroep Impact uit Brugge geeft een voorbeeld.
2: Als er gevraagd wordt om leerlingen 3 uur extra Nederlands aan te bieden, staan wij helemaal achter. Maar als we dan zien op de dienstbrieven van de scholen dat er 0 uur, 1 uur, 2 uur ter beschikking wordt gesteld, lijkt ons dat heel onlogisch.
0: Italië wil dat de Europese Unie de waakzaamheid aan de grenzen verhoogt voor mensen die uit ebola-gebied komen. De Italiaanse premier Meloni wil volgende week ook overleggen met de Europese ministers van Gezondheid. Het ebola-virus woedt vooral in het oosten van Congo met nu 125 bevestigde besmettingen, van wie 17 patiënten overleden zijn. Ook in Oeganda zijn al 9 besmettingen gemeld. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat vandaag naar de plaats in Oost-Congo waar de ziekte uitbrak. Hij wil geen reisverbod, maar wel meer steun om de ebola-epidemie in te dijken.
3: The travel ban is not advised because it doesn't help much. The best approach is to intensify the measures at the source and support.
0: Sport. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros in Parijs geven Rafael Collignon en Zizou Bergs forfait voor hun 2e ronde in het dubbelspel. Rafael Collignon versloeg gisteren in het enkelspel verrassend de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Omdat Collignon zijn krachten nu wil sparen voor de 3e ronde in het enkelspel, doet hij niet meer mee aan het dubbelspel. Het weer. Geleidelijk meer wolken met plaatselijk regen of onweersbuien met mogelijk heel veel neerslag op korte tijd. Temperaturen vanmiddag tot 32 graden. Ook morgen is het nog warm met kans op buien of onweer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Het gaat traag naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke. 15 minuten erbij daar. In Zwijndrecht is de weg wel vrijgemaakt. Op de E19 vanaf Brasschaat 10 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven meer dan een half uur. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 15 minuten. Op de E313 richting Luik is er bij Herentals West hinder door een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra van Wezenbeek tot Jette. En op de binnenring 15 minuten file rijden van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Op de E40 van Luik naar Brussel staat er in Sint-Stevens-Woluwe een defect voertuig. En vanuit Gent zijn bij Ternat 2 rijstroken dicht door een ongeval.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, topcollectie.
5: Lars de Grote.

Leo Sayer, I Can Dance. En of, en zingen dat ging ook aardig, met Long Tall Glasses. Ik ga er meteen ook een stukje cinema bij halen. Dit komt uit die heerlijke film The Blues Brothers, van 45 jaar geleden.

Een liedje van het gouden duo Jean Kluger en Nelly Bijl. Gezongen door een van onze gouden stemmen van toen. Marva, zoals het eenmaal is geweest, zo zal het nooit meer zijn. Wat voorbij is, is voorbij. Dan maar even vooruitblikken. Het volgende album van deze jongeman zal een country album zijn. En daar kijk ik enorm naar uit. Michael Bublé. I'm not

0: Wat een goede zaak dat die mensen elkaar zijn tegengekomen en dat ze ook nog eens samen muziek zijn gaan maken. The Crusaders en Randy Crawford, Street Life.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht hè.
3: Rustig,
2: Rustig. Als ik dat niet vind, mag ik ze bieden mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal actief.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: VRT Radio BNE Live.

Billy Joel. Don't ask me why. Don't ask me why. Waarom voel ik me zo thuis bij Radio Bene? Simpel, omdat het prettig toeven is tussen de mooiste evergreens en de beste artiesten van bij ons. En ik voel dat jij er ook zo over denkt.

0: Christopher Cross, Gonna Ride Like the Wind. Gaat het vooruit? Wel. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 45 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Het gaat traag naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke, op de E34 vanuit Zelzaten, op de A12 vanaf Antwerpen-Haven, op de E19 vanaf Kleine Barheel en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E34 vanuit Turnhout 10 minuten vanaf Oelegem. Op de E313 richting Luik is er bij Herentals-West hinder door een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Jet. Hè. En op de binnenring 10 minuten aanschuiven van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Op de E40 van Gent naar Brussel zijn bij Ternat 2 rijstroken dicht door een ongeval. Daardoor een half uur file rijden vanaf Afligem. En richting Gent staat er een kijkfile van ongeveer 15 minuten vanaf Groot-Bijgaarde.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene,
3: Lars de Grote.

In november komt ze met een nieuw album, Axelle Red. Hier nog eens met de Atatan van 30 jaar geleden. Nog altijd even fris als toen. En dat geldt eigenlijk ook voor deze evergreen van ruim 60 jaar geleden. Over liefde voor altijd. Sandy Shaw.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,25 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.

imagination, it's just an illusion. Het is vooral leuk om te lezen wat muziek met een mens kan doen. Die song van Imagination was bijvoorbeeld het eerste singeltje dat Cynthia Nijs ooit gekocht heeft. Ze was toen 13 jaar en ze heeft het nog altijd. Het was het begin van een mooie collectie. En Cynthia is blij dat ze al die platen al die jaren heeft bijgehouden. Ze zwaait ook even naar al wie nu aan het luisteren is. En dat doet ze via ons Radio BNE-kanaal. Op 14 Max. Volle

Demis Roussos, My Friend the Wind. Morgenavond hoor je onze vriend Yannick Bovy met Radio BNE Zalige Zaterdag. En ik ben al eens gaan kijken met onder andere Barbara Dex, Harry Connick Jr., Paul McCartney en Frida Bocara. Veel variatie, maar wel stuk voor stuk prachtige songs. Morgenavond van 6 tot 8 hier bij Radio BNE. Meteen na de

0: dit kwam ook wel recht uit het hart, hè? Fleetwood Mac, Oh Oh Diane. We gaan eens kijken naar de klok. Oh oh, het is bijna 3 uur geworden, zeg.
1: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
2: Ciao, kus.
1: En terug naar binnen te gaan.
2: Hallo, kus.
1: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
3: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger die komt.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De jeugdrechter in Kortrijk heeft 9 minderjarigen maatregelen opgelegd voor hun aandeel in een groepsverkrachting van een meisje van 14 twee jaar geleden. De vriend van het meisje nam haar 3 keer mee naar het Kabouterbos in Kortrijk, waar hij haar liet misbruiken door zijn vrienden. De meeste minderjarigen moeten 30 uur gemeenschapsdienst doen. De nu 16-jarige ex-vriend van het meisje krijgt voorwaarden opgelegd. Dat zegt zijn advocaat Thomas van de Meulenbroeke.
1: Het is dus zo dat het altijd de bedoeling is van het jeugdsanctierecht om ervoor te zorgen dat de persoon die uiteindelijk voor de jeugdrechtbank komt een andere persoon is dan dat persoon dat die was op het ogenblik van de feiten. Dus er is tot op vandaag opsluiting geweest in een gesloten instelling voor 7 maanden. Daarna heeft hij een aantal strenge voorwaarden gekregen en een contextbegeleiding. En dus nu het vonnis is dat hij opnieuw die strenge voorwaarden krijgt voor een periode van 2 jaar. En als hij die voorwaarden niet naleeft, dan wordt hij geplaatst in een gesloten instelling.
0: Schooldirecteurs uit verschillende onderwijsnetten verzetten zich tegen het beleid van onderwijsminister Zuhal Demir. Op een persconferentie in het Koninklijk Atheneum in Antwerpen hebben ze hun ongenoegen geuit. Veel nieuwe maatregelen in het onderwijs komen te laat en zijn vaak nog onduidelijk ook, zegt Sophie van Hulle van scholengroep Karel de Goede uit Brugge.
2: De directeurs die zitten eigenlijk met de handen in het haar in die zin dat die maatregelen wel een serieuze impact hebben op de werkvloer, ook naar de leerkrachten, maar ook naar de leerlingen toe. En het is onmogelijk, onrealistisch om die maatregelen uit te rollen tegen 1 september.
0: De schooldirecteurs zijn ook een petitie gestart. Die is intussen al door zo'n 1400 directeurs ondertekend. In een middelbare Steinerschool in Gent zijn de leerlingen vanmiddag vervroegd naar huis gestuurd door de hitte. De school had de ouders op de hoogte gebracht dat de temperatuur in zowat alle klaslokalen was opgelopen tot meer dan 30 graden Celsius en dat lesgeven daarom onmogelijk was. De school zegt dat het om een uitzonderlijke maatregel gaat. En die hitte kan vanmiddag en vanavond ook leiden tot onweer, dat gepaard kan gaan met heel wat regen en hagel. Het gaat dan om typische hitteonweerders, zegt weervrouw Jacot Brokke.
3: Die hitteonweerders, dat is iets typisch wat we zien na een paar hete dagen. Dat betekent dat de hete lucht, dat die begint te stijgen, dat er ook veel vochtigheid in de lucht hangt en dat die boven begint te interageren met die koudere lucht en van die grote, grijze, donkere onweerswolken vormt. Nu, waar en wanneer exact die onweersbuien precies zullen plaatsvinden, dat is heel moeilijk te bepalen, want het gaat vooral om lokale buien.
0: Ja, en dan nog het weer. Jacot zei het net, kans op hitteonweders met veel neerslag. Temperaturen tot 32 graden vanmiddag. Ook morgen is het nog warm met kans op buien of onweer. En zondag wordt het dan iets koeler tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Er staat 160 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Aan het begin van de E313 is er een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook. Richting Gent, 30 minuten van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Het gaat traag naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke. 15 minuten daar. Op de E34, 10 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E313 vanaf Massenhoven meer dan een half uur. En op de E34, 10 minuten vanaf Oelichem. Op de E19 vanaf Sint-Job, 15 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven, 20. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 20 minuten tussen Anderlecht en Tervuren. Op de E40 van Gent naar Brussel zijn bij Ternat 2 rijstroken dicht door een ongeval. Daardoor 35 minuten file rijden vanaf Aflichem. Richting Gent staat er een kijkfile van 15 minuten vanaf Groot-Bijgaarde.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, topcollectie.
5: Lars de Grote.

Los Lobos, come on, let's go. Oké, ik ga nu Bert Damen uit Grimbergen een plezier doen. En niet alleen Bert, want Roy Orbison is graag gehoord bij Radio Bene. Bert is al lang op zoek naar een liedje van The Big O. Het heet Indian Wedding. Dat was de B-kant van It's Over. Wel, zoek niet langer en geniet, net als in 1964.

Flash in the Pan, begin jaren 80, Waiting for a Train. Wil je nog meer van toen, uit diezelfde periode? Gewoon nog een klein beetje wachten, tot overmorgen. Dan hoor je 2 uur lang de mooiste evergreens van 46 jaar geleden. Met de Radio BNE tophits van 1980. Denk aan Kool & The Gang, aan The Cure, aan Christie en Rob de Nijs, onder andere. Overmorgen van 4 tot 6, en dan The Rat Pack met Vanessa.

0: Hij is weg, hij heeft een ander en zij blijft alleen achter. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Ze heeft er wel een evergreen aan overgehouden. Crystal Gayle, Don't It Make My Brown Eyes Blue.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
5: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
5: Zeker, tot in de details.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Zeg dat, Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Zalige verjaardagspies.
9: Oh, merci. En wel, dan kunnen we eraan beginnen. Ik haal de sweet chili.
10: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
9: Hé, hey, hoe dat?
10: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
9: Oh. Ja! Lemmes.
10: Al 140 jaar...

Je kan over alles zingen als je genoeg talent hebt. Ook over het hectische leven op kantoor. En talent had deze jongen zeker. Cat Stevens, bijna 60 jaar geleden. Over Matthew & Son.

0: komt helemaal goed. Tenminste, dat was toch het plan. Marvin Gaye en Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough. 190 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Ruim 1 uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Maar daar is de weg nu wel vrij. Richting Gent, 3 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is er een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke meer dan 30 minuten. Op de E34 15 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de A12 vanaf Wilrijk 20 minuten. Op de E19 10 minuten vanaf Edegem. In de Kraaibekstunnel is de rechte rijstrook dicht door een defect voertuig. Op de E313 van voor Massenhoven 30 minuten. Op de E34 10 minuten vanaf Oelegem. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 15 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven 35. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. En op de binnenring 30 minuten file golven tussen Anderlecht en Tervuren.
1: Radio Bene. Radio Bene topcollectie.
2: Lars de Grote.

0: The Bangles, Manic Monday. Niet aan denken, eerst nog het weekend.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

Al Stewart, een halve eeuw geleden over The Year of the Cat. En over welke jaren gaat Guy Depree zich morgen ontfermen? Wel, ik een keer hier, ook over 1976. Maar ook over 1966, 86 en 96. 2 uur lang in de prehistorie. De belangrijkste nieuwfeiten en de mooiste evergreens van toen. Morgenochtend, van 10 tot 12. Hier, op Radio 2 natuurlijk.

Madonna, Into the Groove. Ja, I gotta move. Ik moet plaatsmaken voor Vanessa, maar dat doe ik met heel veel plezier. Het amusement met Radio BNI Goedgezind van 4 tot 6. En heel graag tot maandag.

0: in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Richie.
0: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
6: Ciao, kus.
0: En terug naar binnen te gaan.
6: Hallo, kus.
0: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
6: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
7: Schat, blijf kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En daar hebben we gesprays bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
9: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
12: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
13: Ja, mocht dat niet misschien?
12: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
13: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
12: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
13: Bebad.
12: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
14: Radio BNE.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Gent is zo net de reconstructie afgelopen van de moord op een OCMW-medewerker. Een man van 38 doodde de medewerker toen die bij hem op bezoek kwam in zijn appartement in augustus vorig jaar. Chef Vermassen, de advocaat van de ouders van de medewerker, wil niet in detail treden over wat de dader precies heeft gezegd of getoond tijdens die reconstructie.
1: Hij heeft alleszins meegewerkt en heeft zijn eigen visie gegeven. De ouders waren niet aanwezig omdat het voor hen, zeker ook op hun leeftijd, emotioneel te zwaar zou zijn. En zij daarom liever hebben dat wij hen brieven van wat er verklaard is.
0: De raadkamer moet later nog oordelen of er een assiseproces komt tegen de man of dat hij geïnterneerd wordt, want er zijn aanwijzingen dat hij ontoerekeningsvatbaar is. Op dit moment wordt op alle bussen, schoolbussen en trams van de lijn 1 minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het busongeval in Buggenhout van afgelopen dinsdag. Een schoolbusje werd daar aangereden door een trein. De chauffeur, een begeleidster en 2 kinderen kwamen daarbij om het leven. De lading van de gekantelde vrachtwagen in Mol in de Antwerpse Kempen is intact gebleven. De vrachtwagen moest vanmorgen remmen of uitwijken en belandde daardoor in de berm. Hij was geladen met containers met een gevaarlijke, giftige stof die de brandweer uiterst voorzichtig moest overladen. Het wrak van de vrachtwagen wordt weggetakeld. De geëvacueerde bewoners in de omgeving van het ongeval zijn intussen weer mogen terugkeren naar huis. Roemenië heeft aan de NAVO-lidstaten hulp gevraagd om Russische drones neer te halen. Vanmorgen stortte een Russische drone vanuit buurland Oekraïne neer, in Roemenië dus, en daarbij raakten ook mensen gewond. Roemenië heeft intussen de Russische consul het land uitgezet en het consulaat in de stad Constanța gesloten. Rusland reageerde nog niet inhoudelijk op de beschuldigingen dat het om een Russische drone zou gaan, maar zegt dat het gepast zal reageren op de uitzetting van de Russische consul. En de Europese Unie gaat meer dan 16,4 miljard euro bevroren Hongaars geld vrijgeven. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd tijdens een bezoek van Péter Madjar, de nieuwe Hongaarse premier. De EU had dat geld destijds bevroren omdat ze zich zorgen maakte over de staat van de democratie en over mogelijke corruptie in Hongarije. Maar bij de laatste verkiezingen hebben de Hongaren opnieuw de kant van de democratie gekozen, zegt von der Leyen nu. En het weer, geleidelijk meer wolken met plaatselijk regen- of onweersbuien. Mogelijk ook veel neerslag op korte tijd. Temperaturen tot 32 graden vanmiddag. En ook morgen is het nog warm met kans op buien of onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio Bene. Een hele vrolijke vrijdag. Ik heb hier voor elk wat wils. Van Dean Martin over Clouseau tot mijn Tisa en Rick Astley. Welkom.
3: Radio Bene, goed gezind.
4: Vanessa van Hoven.

ze er steeds hoger van ging zingen. Tina Charles, I love to love, but my baby just loves to dance. Weer al een week die voorbij gevlogen is. Twee keer met je ogen knipperen en het is weer weekend. Of zoals Guus Meeuwis, gewoon tot drie tellen.

geweldige muziek van Santa Esmeralda. Don't Let Me Be Misunderstood. En daarvoor Dean Martin, The Chapel in the Moonlight. Dean maakte deel uit van de originele Rat Pack. Ik hoop dat je het ondertussen genoteerd hebt. Zondag 8 november, in de middag of in de avond, Radio BNE, The Rat Pack Live. Best of Christmas. Twee concerten die dag. De laatste keer buiten spelen met de VRT Big Band. En met artiesten die er al bij waren. Zoals Tom Dice samen met Cato. De Starlings, die hebben er ook geweldig van genoten. Dit is Tom Solo met de nieuwe single. Don, So Long, Goodbye.

0: jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
2: Krevel.
3: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel, leef beter.
4: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
6: Immoscoopman?
8: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
8: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ah, ja?
8: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
11: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Allee, verras mij eens.
11: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
13: Dat ga ik eens proberen.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles, vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel. De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

kan een liedje spannend klinken? Dat kan het zeker. Ik vind dit daar een heel mooi bewijs van. Mattia Bazar, Ticento. Ik voorspel nu al dat hij heel hoog gaat eindigen in onze Italiaanse 40. Komende dinsdag tussen 1 en 4 bij Lars. Je kunt nog altijd stemmen voor jouw Italiaanse favorieten. Radio Bene kanaal 40 Max.

Waar is de tijd dat programma's nog werden afgesloten met zo'n instrumentaaltje? Hier op Radio BNN mogen ze er perfect gewoon pal middenin. Wereldklasse, Toets Tielemans en Blue Z. Van de ene wereldklasse naar de andere. Dit zijn de Beach Boys.

Zou het niet tof zijn als we samen konden leven in het soort wereld die echt helemaal voor ons was bedoeld? Het zou allemaal zoveel juister voelen wanneer we goeienacht konden zeggen en daarna niet uit elkaar moesten. Ze hebben gelijk, de Beach Boys. Het is

0: De fluwelen stem van Sam Cooke in 59 over een Sweet 16. Ze was nog veel te jong om echt verliefd te worden. En ik was dan weer te jong om dat ten volle te beseffen. Een mens leert wat bij met ouder te worden.
1: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
6: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
7: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
8: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
9: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
8: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

The Fortunes met zowat perfecte harmonie. You've got your troubles, I've got mine. De echt grote artiesten, die hebben geen achternaam nodig. Cher, Natalia. En nu is er ook Mentissa. Die heet voluit Mentissa Aziza. Maar dat is niet zo belangrijk.

Rick Astley is 60 ondertussen, maar hij treedt nog regelmatig op. Maakt ook nog altijd nieuwe muziek. En hij is niet te beroerd om op huidige concerten de liedjes van vroeger nog eens te zingen. Together Forever bijvoorbeeld. En natuurlijk ook Never Gonna Give You Up. Wat denk je? Zullen we dansen samen?

Mighty Sparrow en Byron Lee. Only a fool breaks his own heart. En gekken, dat zijn we allemaal. Want we zijn niet allemaal met ons eerste lief getrouwd. En gelukkig maar, heb je last van een gebroken hart? Laat Radio BNE dan voor.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalprijs van maar €6,25.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, that happened.
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
1: Relax.
5: Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
1: Relax.
5: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
6: Radio Bene.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De N-VA is nog steeds de grootste politieke partij in Vlaanderen. En in Gent is de reconstructie gehouden van de moord op een OCMW-medewerker. De N-VA blijft de grootste partij in Vlaanderen. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Een peiling bij meer dan 5000 Belgen in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. De N-VA haalt in die peiling ruim 27%, gevolgd door het Vlaams Belang als tweede partij met bijna 21%. Ja, Lonne van Erp, dat ligt min of meer in de lijn met de verkiezingen. Zijn er verder grote verschuivingen?
1: Niet echt. Er zijn eigenlijk maar twee partijen waarbij er toch een belangrijk verschil is met het verkiezingsresultaat. En dat is bijvoorbeeld zo voor de liberalen van Anders. Zij zijn in deze peiling de kleinste partij in Vlaanderen met nog nauwelijks 7%. Maar het uiterst linkse PvdA gaat er dan weer duidelijk op vooruit. Zij halen nu ruim 10% en komen daarmee in de buurt van CD&V en Vooruit. In Wallonië valt op dat de MR van Georges-Louis Boucher sterk verliest en met 20% de tweede partij wordt na de PS. En ook daar stijgt PvdA sterk, of PTB zoals de partij daar heet. Maar vooral in Brussel is dat opvallend, want daar zouden ze met zo'n 24% zelfs de grootste partij worden.
0: Oké, dankjewel Lonne. En uit de peiling blijkt ook dat premier Bart De Wever met verre voorsprong de populairste politicus is in Vlaanderen. In de peiling werd gevraagd: door welke politicus voelt u zich het meest vertegenwoordigd? Het meest populaire antwoord was daarop niemand, maar bijna evenveel mensen schreven spontaan de naam van Bart De Wever op. En dat is ongezien, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan de peiling.
2: Bart De Wever is bijzonder populair. 30% van de mensen schrijft zijn naam op als ze die open vraag stelt. Vorig jaar was dat 22%. Toen was De Wever al veruit de meest populaire Vlaamse politicus. Maar in de laatste 7 jaar, we doen de stemming al 7 jaar... hebben we nooit een score van 30% gezien. Dus De Wever is populairder dan ooit iemand geweest is in de laatste 7 jaar.
0: De hervorming van de autokeuring in Vlaanderen wordt gedeeltelijk uitgesteld. Zo zal wie een tweedehands auto of motorfiets verkoopt, die ook dit najaar nog moeten laten keuren voor de verkoop. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Oorspronkelijk was minister van Mobiliteit Annick de Ridder van plan om die verplichte keuring af te schaffen vanaf 1 september. Maar dat wordt nu uitgesteld naar 1 januari volgend jaar, omdat de federale IT-systemen niet tijdig aangepast geraken. Andere hervormingen van de autokeuring gaan wel door zoals gepland. Een uur geleden is op alle schoolbussen en op de bussen en trams van de lijn 1 minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het busongeval in Buggenhout van afgelopen dinsdag. Een schoolbusje werd daar aangereden door een trein. De chauffeur, de begeleidster en 2 kinderen kwamen daarbij om het leven. Pieter van Bastelaren van de Federatie van Belgische Autobusondernemers, FBAA, vertelt waarom die 1 minuut stilte belangrijk was.
3: Normaal gezien hebben wij geen dodelijke slachtoffers per jaar. In 2024 één slachtoffer, in 2023 geen. Terwijl we nu meteen 4 slachtoffers hebben. Dus dit is echt wel iets dat enorm hard binnenkomt. We vinden het belangrijk om deze minuut stilte te organiseren. Uit solidariteit eerst en vooral met de slachtoffers, maar ook met de nabestaanden natuurlijk. En met al de 14.000 chauffeurs die rondrijden in ons land.
0: In Gent is de reconstructie afgelopen van de moord op een OCMW-medewerker. Een man van 38 doodde de medewerker toen hij bij hem op bezoek kwam in zijn appartement in augustus vorig jaar. De man heeft meegewerkt en zijn versie van de feiten gedeeld met de speurders en de deskundigen, onder wie een gerechtspsychiater. Dat vertelt Lisa de Wilde van het parket.
4: Het is belangrijk om tijdens de reconstructie echt aan de waarheidsbevinding te gaan doen. Dus we willen zo dicht mogelijk komen tot de waarheid. Dus het is niet enkel de verklaring van de verdachte die op dit moment telt, maar ook de verschillende andere elementen, analyses en hypotheses op dat moment in het onderzoek. En die worden hier ook ter plaatse afgetoetst. Dus het is ook zo dat die deskundigen ook de kans krijgen om vragen te stellen en een volledig beeld te krijgen op wat er juist is gebeurd.
0: Wat de verdachte precies gezegd of getoond heeft, wordt niet meegedeeld. De raadkamer moet later nog oordelen of er een assiseproces komt tegen hem of dat hij geïnterneerd wordt, want er zijn aanwijzingen dat hij ontoerekeningsvatbaar is. Roemenië heeft aan de NAVO-lidstaten hulp gevraagd om Russische drones neer te halen. Vanmorgen stortte een Russische drone vanuit buurland Oekraïne neer, in Roemenië dus, en daarbij raakten ook mensen gewond. Roemenië heeft intussen de Russische consul het land uitgezet en het consulaat in de stad Constanța gesloten. Rusland heeft intussen ook gereageerd en zegt dat het helemaal niet bewezen is dat het om een Russische drone gaat. Het weer. Vanavond en vannacht is er kans op regen- of onweersbuien. Zacht in minima tussen 12 en 18 graden. Ook morgen kan het nog onweren met hagel en veel wind. Het is wisselend bewolkt, maar warm en tot 30 graden in de Kempen dan. Zondag wat droger en koeler, nog tot 24 graden. En de N-VA blijft de grootste partij in Vlaanderen. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming en daarmee begon dit nieuws. Het Vlaams Belang volgt op de tweede plaats. De Vlaamse liberalen van Anders scoren het laagst. En premier Bart De Wever van de N-VA is ook opnieuw de populairste politicus. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, goed gezind.
5: Vanessa van Hoven.

Marco Borsato met een liedje dat echt wel een heel andere betekenis had gekregen mocht hij toch zijn veroordeeld voor grensoverschrijdend gedrag. Ik ben binnen. Gelukkig is niet zo ver gekomen.

Jeremy Vrielink, op zoek naar zichzelf. Dat wordt een zoektocht met een happy end, zeker weten. Als je verliefd bent, dan kun je jezelf volledig verliezen. Wat moet dat niet zijn wanneer je verliefd bent op twee mensen tegelijk?

0: Mary McGregor, een Amerikaanse zangeres die je van één liedje kent, denk ik toch. En dat is dan dit, Torn Between Two Lovers uit 76. Ze is 3 weken geleden 78 jaar geworden.
1: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vrouw Wies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
4: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
5: Ciao, kus.
4: En terug naar binnen te gaan.
5: Hallo, kus.
4: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
10: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
9: En helemaal op maat.
10: Zeker, tot in de details.
11: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
12: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
13: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
14: Wel, meneer, 5317.
13: Ja, mijn naam is...
14: Ja, 5317, ik weet het.
13: Oké. Okay.
12: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
14: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
12: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

Lisa Delbo met een liedje dat helemaal niet zou misstaan tijdens Radio Bene, The Redback Live in Concert, Best of Christmas. We komen nog één keer naar buiten met de VRT Big Band en met Strijkers. En met onder andere Helmoet Lotti, Lies en Yannick Bovien. Noteer zondag 8 november, Koningin Elisabethzaal.

Eduardo Benato. En Viva la Mama. Geweldig plezant Italiaans liedje. Zoals je er volgende week dinsdag veel meer hoort tussen 1 en 4 hier op Radio BNE. Want dan genieten we samen van de Italiaanse 40. Stemmen via VRT Max.

0: reis over een trein die alle dagen van het jaar rijdt naar alle hoeken van de wereld en zonder vertraging. The Love Train.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Dit blijft toch echt tijdloze perfectie. Bryan Adams, I'm gonna run to you. Je kunt ook naar hem teruglopen. Op 15 oktober staat hij in de AFAS Dome in Antwerpen, waar hij naast die tijdloze klassiekers ook een aantal nieuwe songs zingt. En ik zou ook echt te voet komen, want er zal geen parkeren aan zijn die avond.
1: Je zegt, zou jij...

Shake it, baby, zo kort bij het weekend. Met die Isley Brothers, Twist and Shout. Over dat weekend gesproken. Ik ben al eens gaan piepen in de playlist van Yannick Bovie. Zalige zaterdag. Die draait onder andere Martine Bijl, Vera Lynn, Harry Connick Jr. en Frida Bocara. En op zondag, net voor de Red Pack, zijn er tophits uit 1980. Meezingen.

Niels William. Tijdens zijn hoogdagen zonder jou. Liedje van Erik Messi. Het was nog allemaal voor hij K3 oprichtte, voor hij naar Zuid-Afrika trok, voor hij zich met kunst begon in te laten. In elk geval muzikale duizendpoot, Niels William. Ja, zonder jou is er voor Radiomakers ook geen hele zak aan. Dus ik hoop dat je blijft luisteren. Genieten van de feesthits hier op Radio BNE. En dan samen een opnieuw zonnig weekend in. Amuseer je en graag tot zondagavond.

0: Ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Het is Bolteendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: Krevel.
6: Pas, shot en go!
7: Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter.
8: KJ Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Want knock, knock.
8: Who's there?
9: Justin.
8: Justin who?
9: Justin, time to start investing.
8: Nice, Justin. Want KJ Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
9: Justin, time to add.
8: KJ Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
10: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Toon Janssens. De N-VA is nog steeds de grootste politieke partij in Vlaanderen. En Amerikaans president Trump zou op dit moment een beslissing nemen over de situatie in Iran. De N-VA blijft de grootste partij in Vlaanderen. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Een peiling bij meer dan 5000 Belgen in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. De N-VA haalt in de peiling ruim 27%, gevolgd door Vlaams Belang als tweede partij met bijna 21%. Ja, Lonne van Erp, dat ligt min of meer in de lijn van de verkiezingen. Zijn er verder grote verschuivingen?
1: Niet echt. Er zijn eigenlijk maar twee partijen waarbij er toch een belangrijk verschil is met het verkiezingsresultaat. En dat is bijvoorbeeld zo bij de Liberalen van Anders. Zij zijn in deze peiling de kleinste partij in Vlaanderen met nog nauwelijks 7%. En ze zijn daarmee dus kleiner dan de partij Groen, die het net een half procentpunt beter doet. Het uiterst linkse PvdA gaat er dan weer duidelijk op vooruit, want zij halen nu ruim 10% en komen daarmee in de buurt van CD&V en Vooruit, die zo rond de 12% zitten.
0: Oké, dankjewel. Wel, Lonne. In Vlaanderen wordt de liberale partij Anders dus de kleinste. Frederik de Gucht werd 7 maanden geleden voorzitter van die partij. Hij heeft de tij dus nog niet kunnen keren en schrikt ook niet van het resultaat, zegt hij.
2: Die resultaten die liggen in lijn met de vorige resultaten. Dus dat status quo verbaast hem ook niet direct. Wij zien een vernieuwd enthousiasme bij ons leden en in de partij. Ik denk dat we meer en meer smoel beginnen krijgen, ook in de parlementen en in de oppositiewerk dat we verrichten. En vertrouwen terugvinden van de kiezer, dat gaat tijd vragen.
0: Uit de peiling blijkt ook dat premier Bart De Wever met verre voorsprong de populairste politicus is in Vlaanderen. In de peiling werd gevraagd: door welke politicus voelt u zich het meest vertegenwoordigd? Het meest populaire antwoord was daarop niemand, maar bijna evenveel mensen schreven spontaan de naam van Bart De Wever op. En dat is ongezien, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan de peiling.
3: Bart Wever is bijzonder populair. 30% van de mensen schrijft zijn naam op als ze die open vraag stelt. Vorig jaar was dat 22%. Toen was De Wever al veruit de meest populaire Vlaamse politicus. Maar in de laatste 7 jaar, we doen de stemming al 7 jaar, hebben we nooit een score van 30% gezien. Dus De Wever is populairder dan ooit iemand geweest is in de laatste 7 jaar.
0: Vlaams minister van Onderwijs Soual Demir gaat meer informeel en rechtstreeks overleggen met de schooldirecteurs. Daarmee reageert ze op het ongenoegen in de scholen. Schooldirecteurs uit verschillende netten riepen vanmorgen de pers bijeen om aan te klagen dat de nieuwe maatregelen van de minister vaak te laat genomen worden en ook praktisch soms niet uitvoerbaar zijn. Minister Demir begrijpt die frustratie, maar wijst er ook op dat er geen tijd te verliezen is.
4: Aan de andere kant zitten we natuurlijk ook wel met de urgentie dat het ons onderwijssysteem, ondanks heel veel inspanningen van leerkrachten, van directies, de afgelopen 20 jaar in vrije val zit. En vandaar dat ik als minister natuurlijk ook wel door wil doen. Maar ik heb geen enkel probleem ook om naast de koepels, ook met schooldirecteurs, informeel ook wat meer te overleggen.
0: De hervorming van de autokeuring in Vlaanderen wordt gedeeltelijk uitgesteld. Zo zal wie een tweedehands auto of motorfiets verkoopt, die ook dit najaar nog moeten laten keuren voor de verkoop. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Oorspronkelijk was minister van Mobiliteit Annick de Ridder van plan om die verplichte keuring af te schaffen vanaf 1 september. Maar dat wordt nu uitgesteld naar 1 januari volgend jaar, omdat de federale IT-systemen niet tijdig aangepast geraken. Andere hervormingen van de autokeuring gaan wel door zoals gepland. De Amerikaanse president heeft zo net gezegd dat hij een beslissing gaat nemen over een nieuw staakt het vuren met Iran. Hij is naar een beveiligde bunker onder het Witte Huis getrokken, laat Trump dus zelf weten. Ja, Jens Fransen, wat zegt Trump nog?
5: Wel, Amerikaanse president Trump zegt dat hij naar de Situation Room gaat als die ondergrondse bunker in het Witte Huis waar hij kan overleggen met zijn topveiligheidsmedewerkers. Want de Amerikaanse president Trump wil een finale beslissing nemen over een nieuw bestand met Iran van 60 dagen dan. Daarin zou staan dat onder meer de blokkade van de straat van Hormuz zou worden opgegeven. En dat kan een invloed hebben op de olie en dus de benzine- en dieselprijzen. Er zou ook in staan dat het hoogverrijkt uranium wordt opgegraven samen dan met het internationaal atoomagentschap. Maar mocht er witte rook komen uit die Situation Room, dat wil dat nog niet zeggen automatisch dat dat bestand er is. Want dan is het nog wachten op een reactie van Iran.
0: Oké, afwachten dus. Dankjewel Jens Fransen. Sport dan. De Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginnenrit in de Ronde van Italië gewonnen. De ploegmaat van leider Jonas Vingegaard won met een kleine voorsprong op de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Roze truidrager Vingegaard heeft de eindoverwinning nog altijd binnen handbereik. En het weer. Vanavond en vannacht is er kans op regen of onweersbuien. Zachte minima wel tussen 12 en 18 graden. Ook morgen kan het nog onweren met hagel en veel wind. Het is wisselend bewolkt, maar warm en tot 30 graden in de Kempen dan. Zondag wordt het droger en koeler, nog tot 24 graden. En vooraan in dit nieuws, de N-VA blijft de grootste partij in Vlaanderen. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Het Vlaams Belang volgt op de tweede plaats en de Vlaamse Liberalen van Anders scoren het laagst. Premier Bart De Wever van de N-VA is ook opnieuw de populairste politicus. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
6: Radio BNE.

0: vrijdag op Radio Bene.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
1: Met de grootste Italiaanse evergreens.
2: Lasciatemi cantare.
0: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Dinsdagnamiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger die komt.
4: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

We got

0: mensen met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting en printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
3: Ja, mocht dat niet misschien?
2: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
3: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
4: Bebat.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig,
2: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp-droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
9: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Op dit moment is er in Buggehout een herdenkingsmoment voor de slachtoffers van het busongeval van afgelopen dinsdag. Daarbij vielen 4 doden bij een aanrijding tussen een trein en een minibus. Deze stille waken is het initiatief van een burger. Volgende maand houdt de gemeente Buggehout een officieel herdenkingsmoment, precies een maand na het ongeval. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een beslissing gaat nemen over een nieuw staakt-het-vuren met Iran. Hij is naar een beveiligde bunker onder het Witte Huis getrokken, laat hij zelf weten. Jens Fransen, wat zegt Trump?
1: Wel, Amerikaanse president Trump zegt dat hij naar de Situation Room gaat als die ondergrondse bunker in het Witte Huis waar hij kan overleggen met zijn topveiligheidsmedewerkers. Want de Amerikaanse president Trump wil een finale beslissing nemen over een nieuw bestand met Iran van 60 dagen dan. Daarin zou staan dat onder meer de blokkade van de straat van Hormuz zou worden opgegeven. En dat kan een invloed hebben op de olie en dus de benzine- en dieselprijzen. Er zou ook in staan dat het hoogverrijkt uranium wordt opgegraven samen dan met het Internationaal Atoomagentschap. Maar mocht er witte rook komen uit die Situation Room, dat wil dat nog niet zeggen automatisch dat dat bestand er is. Want dan is het nog wachten op een reactie van Iran.
0: In Oeganda zijn 2 nieuwe besmettingen vastgesteld met ebola. Dat gebeurde in de hoofdstad Kampala. Het brengt het totale aantal daarop 9. In buurland Congo zijn er vermoedelijk bijna 250 mensen overleden op zo'n 1000 mogelijke besmette patiënten. De hulp komt daar stilaan op gang. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde stuurt onderzoekers ter plaatse en ook Artsen zonder Grenzen bereidt zich voor. Toch kan ook de Belgische overheid meer doen, zegt ontwikkelingshelper Marty Waals, die al jarenlang in het gebied werkt.
2: Ja, België zou veel meer kunnen doen natuurlijk, hè, als het echt een partnerland is. En als men ook deel wil uitmaken van die rush op de grondstoffen, dan zou het toch niet meer dan normaal zijn dat ze ook voor wat betreft dergelijke projecten efficiënt kunnen tussenkomen met logistiek transport, met medisch personeel enzovoort, om juist nu die bevolking te hulp te komen. Dat zou een duidelijk signaal zijn van de kant van België ten opzichte van deze opnieuw getroffen bevolking.
0: De Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginrit in de Giro gewonnen. De ploegmaat van leider Jonas Vingegaard kwam als eerste aan bergop. De Canadees G was tweede op kleine achterstand. De Italiaan Ciccone finishte vandaag derde. Sepp Kuss heeft nu in de 3 grote wielrondes een etappe gewonnen. Roze truidrager Vingegaard werd in deze rit met 6 kols niet bedreigd en heeft de eindoverwinning binnen bereik. De ronde van Italië eindigt zondag. Het weer. Vanavond en vannacht is er kans op regen en onweersbuien. Zachte minima tussen 12 en 18 graden. Ook morgen kan het nog onweren met hagel en veel wind. Het is dan wisselend bewolkt, maar warm tot 30 graden in de Kempen. Zondag droger en koeler, nog tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio BNE.

0: Ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Oh, wauw. Oh.
5: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
4: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
4: Oh.
5: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
6: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
8: Kruidvat.

Bye Bye Plus. Hello, perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus

0: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
1: Het is Toyota.
0: Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Buggenhout hebben een honderdtal mensen vanavond een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval met een schoolbus van afgelopen dinsdag. De minibus werd er aangereden door een trein en daarbij kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen om het leven. In de bus zaten ook nog 5 andere scholieren. Zij zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Met hen gaat het intussen al wat beter, zegt Caroline van den Bergen, die de waken volgde.
1: De voorbije dagen mochten 2 leerlingen het ziekenhuis al verlaten. Die waren aan de beterhand. En zij zijn vandaag ook een eerste keer terug naar school gegaan met hun familie, omdat de school met hen een herdenkingsmoment heeft gehouden in de loop van de ochtend. De 3 anderen die liggen wel nog in het ziekenhuis, maar volgens de school is daar toch ook lichte beterschap voor die 3 leerlingen, die dus nog voor verzorging in het ziekenhuis even moeten blijven.
0: Er is een verdachte geïdentificeerd voor de valse bommelding woensdag in het station van Leuven. Volgens de eerste berichten gaat het om iemand uit Oost-Vlaanderen. Door de bommelding moest het station woensdag worden ontruimd en lag het treinverkeer tijdelijk stil. Politie en explosieve honden doorzochten het station en de omgeving, maar vonden niets verdachts. In Laos is vandaag een eerste slachtoffer bevrijd van de 7 mensen die vorige week vastkwamen te zitten in een grot. Reddingswerkers konden de man naar buiten halen. De slachtoffers zijn enkele dorpelingen die vorige week de grot in waren gegaan om goud te zoeken. Maar die grot liep plots onder water. Zo kwamen ze vast te zitten op meer dan 200 meter van de ingang. 4 mannen die nu nog vastzitten zijn gelokaliseerd en in goede gezondheid. Naar 2 anderen wordt nog gezocht. Aan de reddingsoperatie nemen onder meer gespecialiseerde grotduikers deel. In Kenia heeft de politie 8 verdachten opgepakt van de brand in een slaapzaal van een meisjesschool. Bij die brand kwamen gisteren 16 leerlingen om het leven en raakten meer dan 70 mensen gewond. Volgens de Nederlandse journalist Ruud Elmendorp, die in Kenia is, zijn de verdachten leerlingen van de school en hadden de slachtoffers in de brand geen schijn van kans.
2: Dat zijn meisjes die in diezelfde slaapzaal waren. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens andere meisjes hebben ze dus in het midden van die slaapzaal een matras in de brand gestoken. Maar het probleem met deze slaapzaal is dat er geen brandbeveiliging is. En vaak zijn de deuren op slot. En ook het type raam wat in Kenia gebruikelijk is, heeft tralies. Dus je kunt er ook niet uit.
0: De Franse zanger en acteur Patrick Bruel annuleert al zijn festivalconcerten van juni tot september. Dat doet hij naar eigen zeggen om de vredige sfeer van de evenementen niet te verstoren. Tegen Bruel lopen in Frankrijk 4 gerechtelijke onderzoeken naar verkrachting en in ons land loopt een onderzoek naar aanranding. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Verschillende festivalorganisatoren hadden aangegeven dat ze druk en ook hinder ervaarden om evenementen te organiseren waar Patrick Bruel zou optreden. Patrick Bruel is 67. Zijn grootste hit is Casser la Voix uit 1989. Vanavond en vannacht is er kans op regen, mogelijk met onweer en windstoten. Tot 11 uur vanavond geldt code geel. Het blijft minstens 16 graden. Ook morgen kan het nog onweer. Het is dan wisselend bewolkt, maar opnieuw warm. In de Kempen is tot 31 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio B.

0: 9 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique de Preon. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen hebben enkele honderden mensen vanavond een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval dinsdag, waarbij een schoolbus werd gegrepen door een trein. De chauffeur en 3 inzittenden van de bus kwamen toen om. 5 anderen raakten zwaar gewond. Hun toestand is al wat beter. Tijdens de waken werd onder meer een minuut stilte gehouden. Ook zijn er op de plaats van het ongeval witte ballonnen opgelaten. Heel wat mensen reageerden op de oproep van een burger daarvoor op Facebook, zoals deze 2 jonge vrouwen.
1: Om ons medeleven te betonen eigenlijk aan de kinderen die gestorven zijn. Die liggen ook in ons ziekenhuis, dus daarom dat ik eigenlijk wel mijn steun wil meegeven.
2: Het is heel erg wat er gebeurd is en iedereen ziet er veel van af. Er zijn ook mensen van mijn klas dat het echt gezien hebben en voor hun is het heel chockerend, zeker om hier te staan. Ik denk dat ze hier ook ergens zijn.
0: Volgende maand houdt de gemeente Buggenhout ook nog een officiële herdenking. De Russische drone die is neergekomen in Roemenië is een escalatie, dat zegt minister van Defensie Theo Franke. Volgens de minister past dit in een patroon van Rusland om de NAVO aanhoudend te provoceren.
3: Ja, natuurlijk is het een escalatie. Hè. Dus elke defensie en de NAVO moet zich gewoon beter scherp stellen op vlak van drone-oorlogvoering en cyberoorlogvoering en alles wat daarmee te maken heeft.
0: Bij het neerstorten sloeg de drone de voorbije nacht in op een appartementsgebouw in het zuidoosten van Roemenië. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Als reactie heeft Roemenië het Russische consulaat in de stad Constanza gesloten. De Russische consul wordt het land uitgezet als persona non grata. Rusland zegt in een reactie dat het helemaal niet bewezen is dat het om een Russische drone zou gaan. De Belgische architect en ingenieur Philippe Samijn is overleden. Samijn wordt beschouwd als een van de belangrijkste Belgische architecten van zijn generatie. Hij is vooral bekend om zijn ontwerp van het Europagebouw in Brussel, waar de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie zetelen. Het gebouw bestaat onder meer uit een glazen kubus met een eivormige kern. Philippe Samijn was 77 jaar. Voor tennister Hanne van de Winkel zit het toernooi van Roland Garros erop. Zij heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 3e ronde van het dubbelspel. Van de Winkel verloor met haar Australische partner in 2 sets van een Servisch-Kazachs duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon Hanne van de Winkel niet doorstoten naar de volgende ronde. En Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. De ploegmaat van leider Jonas Vingegaard kwam als eerste aan bergop. De Canadees G was 2e op kleine achterstand. De Italiaan Ciccone finishte vandaag 3e. Sepp Kuss heeft nu in de 3 grote wielrondes een etappe gewonnen. Roze truidrager Vingegaard werd in deze rit met 6 goals niet bedreigd en heeft de eindoverwinning binnen handbereik. De ronde van Italië eindigt zondag. Het kan gaan regenen vanavond en vannacht, mogelijk met onweer en windstoot. Het blijft wel minstens 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, maar warm. In de Kempen is tot 31 graden mogelijk. Door de hitte is er ook opnieuw kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio B.

0: la joue. Attention, sur la joue, embrassez-vous. Stop.
1: Bisous.

0: de soupe. Attention, sur le nez. Embrassez-vous. Stop.
1: Bisous.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: VRT Radio BNE Live.

0: 16 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preel. In Bughout in Oost-Vlaanderen hebben enkele honderden mensen vanavond een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval dinsdag, waarbij een schoolbus werd gegrepen door een trein. De chauffeur en drie inzittenden van de bus kwamen toen om, vijf anderen raakten zwaar gewond. Hun toestand is al wat beter. Tijdens de waken werd onder meer een minuut stilte gehouden, ook zijn er op de plaats van het ongeval witte ballonnen opgelaten. Heel wat mensen reageerden op de oproep van een burger daarvoor op Facebook, zoals deze twee jonge vrouwen.
1: Om ons medeleven te betonen eigenlijk aan de kinderen die gestorven zijn. Die liggen ook in ons ziekenhuis, dus daarom dat ik eigenlijk wel mijn steun wil meegeven.
2: Het is heel erg wat er gebeurd is en iedereen ziet er veel van af. Er zijn ook mensen van mijn klas dat het echt gezien hebben en voor hun is het heel chockerend, zeker om hier te staan. Ik denk dat ze hier ook ergens zijn.
0: Volgende maand houdt de gemeente Bughout ook nog een officiële herdenking. N-VA blijft de grootste partij in Vlaanderen. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Een peiling bij meer dan 5000 Belgen in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. N-VA haalt in die peiling ruim 27%, gevolgd door Vlaams Belang als tweede partij met bijna 21%. Lonne van Erp, dat ligt min of meer in de lijn met de verkiezingen. Zijn er verder grote verschuivingen?
3: Niet echt. Er zijn eigenlijk maar twee partijen waarbij er toch een belangrijk verschil is met het verkiezingsresultaat. En dat is bijvoorbeeld zo bij de Liberalen van Anders. Zij zijn in deze peiling de kleinste partij in Vlaanderen met nog nauwelijks 7%. En ze zijn daarmee dus kleiner dan de partij Groen die het net een half procentpunt beter doet. Het uiterst linkse PvdA gaat er dan weer duidelijk op vooruit, want zij halen nu ruim 10% en komen daarmee in de buurt van CD&V en Vooruit die zo rond de 12% zitten.
0: De Liberale Partij Anders verliest dus verder en wordt de kleinste. Frederik de Gucht werd 7 maanden geleden voorzitter van de partij. Hij heeft de tij nog niet kunnen keren en schrikt ook niet van het resultaat.
4: Die resultaten die liggen in lijn met de vorige resultaten. Dus dat status quo verbaast hem ook niet direct. Wij zien een vernieuwd enthousiasme bij ons leden en in de partij. Ik denk dat we meer en meer smoel beginnen krijgen, ook in de parlementen en in de oppositiewerk dat we verrichten. En vertrouwen terugvinden van de kiezer, dat gaat tijd vragen.
0: De Franse zanger en acteur Patrick Bruel annuleert al zijn festivalconcerten van juni tot september. Dat doet hij naar eigen zeggen om de vredige sfeer van de evenementen niet te verstoren. Tegen Bruel lopen in Frankrijk 4 gerechtelijke onderzoeken naar verkrachting en in ons land loopt een onderzoek naar aanranding. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Verschillende festivalorganisatoren hadden aangegeven dat ze druk en ook hinder ervaarden om evenementen te organiseren waar Bruel zou optreden. Patrick Bruel is 67. Zijn grootste hit is Cassez la voix uit 1989. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic uitgeschakeld in de derde ronde. De Servier verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener João Fonseca. Vanuit Parijs, Gilles Meulemans.
5: De eerste week zit er nog niet op en nu al is dit de meest chaotische Roland Garros in jaren. Na de opgave van Carlos Alcaraz voor het toernooi en de instorting van Jannik Sinner in de tweede ronde, neemt Parijs nu ook afscheid van Novak Djokovic. In een zinderende wedstrijd tegen de jonge Braziliaan João Fonseca won Djokovic de eerste 2 sets, maar dan kantelde de match. Naarmate de avond viel, kreeg Fonseca meer grip op de wedstrijd. Zijn slagen werden harder en hij dwong Djokovic tot een 5e set. Bij 6-5 maakte hij het af met 3 aces op een rij. Nu ook Djokovic uit het toernooi ligt, komt er sowieso een nieuwe naam op de erelijst van Roland Garros bij de mannen.
0: Het weer, er is nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Morgen en zondag wisselend bewolkt met geregeld kans op een bui of onweer. Blijft wel warm, morgen tot 30 graden, zondag maximaal 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio B.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Een zware stroomstoring heeft vanavond de luchthaven van Charleroi deels lamgelegd. Het luchtverkeer kon wel doorgaan, er zijn geen vluchten geschrapt. Wel waren er vertragingen, ook liep de dienstverlening in de terminals in de war. De stroomstoring begon rond 7 uur vanavond. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Op dit moment gaat de zogenoemde avondklok in bij de luchthaven van Charleroi. Na 11 uur 's avonds zijn daar geen vluchten meer toegelaten. De twee Franse broertjes van 4 en 5 jaar die vorige week werden achtergelaten in Portugal zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Dat heeft een rechtbank in Portugal bekendgemaakt. De moeder en haar partner lieten de jongens anderhalve week geleden achter langs een weg. Sinds zaterdag zitten de moeder en haar partner in de cel in afwachting van hun proces. Ze worden beschuldigd van kinderverwaarlozing en mishandeling. De jongens worden voorlopig opgevangen door een sociale dienst. In Oeganda zijn twee nieuwe besmettingen met ebola vastgesteld in de hoofdstad Kampala. Dat brengt het totale aantal daar op 9. In buurland Congo zijn er vermoedelijk bijna 250 mensen overleden op zo'n 1000 mogelijk besmette patiënten. De hulp komt daar stilaan op gang. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde stuurt onderzoekers ter plaatse en ook Artsen zonder Grenzen bereidt zich voor. Toch kan ook de Belgische overheid meer doen, zegt ontwikkelingshelper Marty Waals, die al jarenlang in het gebied werkt.
1: Ja, België zou veel meer kunnen doen natuurlijk, hè, als het echt een partnerland is. En als men ook deel wil uitmaken van die rush op de grondstoffen, dan zou het toch niet meer dan normaal zijn dat ze ook voor wat betreft dergelijke projecten efficiënt kunnen tussenkomen met logistiek transport, met medisch personeel enzovoort, om juist nu die bevolking te hulp te komen. Dat zou een duidelijk signaal zijn van de kant van België ten opzichte van deze opnieuw getroffen bevolking.
0: Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic uitgeschakeld in de derde ronde. De Serviër verloor in 5 sets van de Braziliaan João Fonseca, die is 19 jaar oud. Een verslag van Gilles Meulemans.
2: De eerste week zit er nog niet op en nu al is dit de meest chaotische Roland Garros in jaren. Na de opgave van Carlos Alcaraz voor het toernooi en de instorting van Jannik Sinner in de tweede ronde, neemt Parijs nu ook afscheid van Novak Djokovic. In een zinderende wedstrijd tegen de jonge Braziliaan João Fonseca won Djokovic de eerste 2 sets, maar dan kantelde de match. Naarmate de avond viel, kreeg Fonseca meer grip op de wedstrijd. Zijn slagen werden harder en hij dwong Djokovic tot een 5e set. Bij 6-5 maakte hij het af met 3 aces op een rij. Nu ook Djokovic uit het toernooi ligt, komt er sowieso een nieuwe naam op de erelijst van Roland Garros bij de mannen.
0: In het basketbal spelen Oostende en Antwerp Giants de finale om de Belgische titels. Titelverdediger Oostende schakelde Okapi Aalst uit in de halve finales na een 77-83 zege vanavond. Antwerp Giants wonnen op hun beurt van Limburg United met 79-91. De finale start op 4 juni. Wie het eerst 3 keer kan winnen, kroont zich tot kampioen. Het weer, er is nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Morgen en zondag wisselen bewolkt met geregeld kans op een bui of onweer. Het blijft wel warm, morgen tot 30 graden. Zondag maximaal 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De hervorming van de autokeuring in Vlaanderen wordt gedeeltelijk uitgesteld. Zo zal wie een tweedehands auto of motorfiets verkoopt, die ook dit najaar nog moeten laten keuren voor de verkoop. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Oorspronkelijk was minister van Mobiliteit Annick de Ridder van plan om die verplichte keuring af te schaffen vanaf 1 september. Maar dat wordt nu uitgesteld naar 1 januari volgend jaar, omdat de federale IT-systemen niet tijdig aangepast geraken. Andere hervormingen van de autokeuring gaan wel door zoals gepland. De twee Franse broertjes van 4 en 5 jaar die vorige week werden achtergelaten in Portugal zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Dat heeft een rechtbank in Portugal bekendgemaakt. De moeder en haar partner lieten de jongens 1,5 week geleden achter langs een weg. Sinds zaterdag zitten de moeder en haar partner in de cel in Portugal in afwachting van hun proces. Ze worden beschuldigd van kinderverwaarlozing en mishandeling. De jongens worden voorlopig opgevangen door een sociale dienst. Er is nog geen vredesakkoord tussen de VS en Iran en ook nog geen beslissing van president Trump daarover. Gisteren namiddag kondigde Trump aan dat hij naar de Situation Room ging, een beveiligde bunker onder het Witte Huis, om een beslissing te nemen over een nieuw bestand met Iran. Na 2 uur is de vergadering beëindigd zonder resultaat. Trump blijft onder meer vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma, maar Iran ziet dat niet zitten. De Verenigde Naties hebben naast het Israëlische leger ook Rusland op een zwarte lijst gezet voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. Vorig jaar in augustus werden de landen daarvoor al gewaarschuwd naar aanleiding van Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als onder meer Hamas, IS en Al-Qaeda in Mali. In Kenia heeft de politie 8 verdachten opgepakt van de brand in een slaapzaal van een meisjesschool. Bij die brand kwamen gisteren 16 leerlingen om het leven en raakten meer dan 70 mensen gewond. Volgens de Nederlandse journalist Ruud Elmendorp, die in Kenia is, zijn de verdachten leerlingen van de school en hadden de slachtoffers in de brand geen schijn van kans.
1: Dat zijn meisjes die in diezelfde slaapzaal waren. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar volgens andere meisjes hebben ze dus in het midden van die slaapzaal een matras in de brand gestoken. Maar het probleem met deze slaapzaal is dat er geen brandbeveiliging is. En vaak zijn de deuren op slot. En ook het type raam wat in Kenia gebruikelijk is, heeft tralies. Dus je kunt er ook niet uit.
0: Er is plaatselijk nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Morgen is het lang droog. Tegen de avond is er opnieuw kans op buien of onweer. Het blijft ook warm. Morgen tot 30 graden. Zondag maximaal 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio BNE. De tijd van je leven.
3: Radio BNE Feesthits.
2: VRT Radio BNE.
4: Beminde gelovigen.

0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Oh, bij minder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: nacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. Een Amerikaanse rechter heeft beslist dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center moet worden gehaald. Het cultuurcentrum in Washington mag wettelijk alleen de naam van oud-president John F. Kennedy dragen. En alleen het congres was bevoegd om een naamswijziging door te voeren. De rechter verbood ook de geplande sluiting voor renovatiewerken, omdat het centrum altijd een minimale programmering moet aanbieden. Trump noemt de uitspraak oneerlijk, maar lijkt zich er wel bij neer te leggen. De president kondigt nu aan dat hij het beheer van het centrum wil overdragen aan het congres. De Verenigde Naties hebben naast het Israëlische leger ook Rusland op een zwarte lijst gezet voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. Vorig jaar in augustus werden de landen daarvoor al gewaarschuwd, naar aanleiding van Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als onder meer Hamas, IS en Al-Qaeda in Mali. De Belgische architect en ingenieur Philippe Samijn is overleden. Samijn wordt beschouwd als een van de belangrijkste Belgische architecten van zijn generatie. Hij is vooral bekend om zijn ontwerp van het Europagebouw in Brussel, waar de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie zetelen. Het gebouw bestaat onder meer uit een glazen kubus met een ei-vormige kern. Philippe Samijn was 77 jaar. Sport. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic uitgeschakeld in de derde ronde. De Servier verloor in 5 sets van de Braziliaan João Fonseca. Die is 19 jaar oud. Een verslag van Gilles Meulemans.
1: De eerste week zit er nog niet op en nu al is dit de meest chaotische Roland Garros in jaren. Na de opgave van Carlos Alcaraz voor het toernooi en de instorting van Jannik Sinner in de tweede ronde, neemt Parijs nu ook afscheid van Novak Djokovic. In een zinderende wedstrijd tegen de jonge Braziliaan João Fonseca won Djokovic de eerste 2 sets, maar dan kantelde de match. Naarmate de avond viel, kreeg Fonseca meer grip op de wedstrijd. Zijn slagen werden harder en hij dwong Djokovic tot een 5e set. Bij 6-5 maakte hij het af met 3 aces op een rij. Nu ook Djokovic uit het toernooi ligt, komt er sowieso een nieuwe naam op de erelijst van Roland Garros bij de mannen.
0: In het basketbal spelen Oostende en Antwerp Giants de finale om de Belgische titel. Titelverdediger Oostende schakelde Okapi Aalst uit in de halve finale. Antwerp Giants wonnen van Limburg United. De finale start op 4 juni. Wie het eerst 3 keer kan winnen, kroont zich tot kampioen. Er is plaatselijk nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Vandaag blijft het zwoel tot 30 graden. Pas tegen de avond is er opnieuw kans op buien of onweer. En zondag halen we nog maximaal 24 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio B.